Phil Urio, I Can Quit You Babe. Tony Lynn Washington, dat is de 86-jarige blueszangeres uit North Carolina, die nog steeds toert met gitarist Duke Robillard. En zij nam op haar oude dag nog maar eens die beroemde cover van Aretha Franklin op. Tony Lynn Washington, Think.

De 86-jarige Tony Lynn Washington, Fink. Kenny Bluesboss Wayne, dat is een bluespianist uit Spokane. Hij was pianist van allerlei bands in San Francisco, New Orleans, Los Angeles en Vancouver. En hij heeft 14 soloalbums gemaakt. En dit is een opname samen met gitarist Steve Cropper van Booker T en de MGs. Kenny Bluesboss Wayne, Way Down South.

Kenny Blues Boss Wayne, Way Down South. Tom Hemridge komt uit New York, maar opereert tegenwoordig vanuit Nashville. Hij is songwriter, drummer, zanger en hij is producer van Buddy Guy, George Thorogood, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Hij was jarenlang de drummer bij Roy Buchanan, Percy Sledge, Gary Puckett en Bo Diddley en hij drumt op albums van Bernard Ellison, George Thorogood, Lynyrd Skynyrd, Johnny Winter en Jimmy Thackeray. Tom Hemridge, Jack Rabbit Boy.

Tom Hambridge, Jack Rabbit Boy, Greg Rowding. Dat is een zanger uit Massachusetts. Hij was de zanger bij de Curtis Mayflowers, de Delta Generators, de Heavy Motel Horns en de Marshall Pass. Hij nam dit nummer op met gitarist Bob Marjolin. Dat was vroeger de gitarist in de Muddy Waters Band. Mondharmonica-speler Jerry Portnoy en Chuck Leavell op piano. En hij is nog steeds de pianist van de Rolling Stones. Greg Rowding. Evil.

Greg Rowding, Evil. Tracy Nelson, dat is een ervaren blueszangeres. Ze komt uit de band Mother Earth en ze werkte lang samen met Emma Thomas en Marcia Ball. Tegenwoordig leeft ze op een afgelegen boerderij in Tennessee en heel af en toe neemt ze nog wel eens wat op. Dit is een nummer van Don Nix. Tracy Nelson, Same Old Blues.

Tracy Nelson, Same Old Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ricky King Russell, dat is een gitarist en singer-songwriter uit Boston. En hij heeft 2 bluesalbums gemaakt. It's About the Blues en The Moon is Rising. Dit is een eigen compositie en die nam hij op met bluesgitarist Matt Guitar Murphy. Ricky King Russell, Tired of Sleeping Alone.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. QB and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij doet natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar weet jij het derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zal ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, Nederlands icoon, blueslegende... Een nederpop historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel wat serieuze mensen hebben. Mm-hmm. Maar ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd voor ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb misschien op de kop af bijna 30 jaar geleden bij jullie in het programma gezeten. Begon ik net, want een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Maar ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkte. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect, een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen. In de kroeg in Zwolle, toen ik later in Zwolle woonde, was... Ja. Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij... die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment... Roy zei, ik, Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, doe ik wel mee. En ik ken Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, joh, maar ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. En, dus dat was, dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet en dat heet toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kistjes volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus ja. Dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelde, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf, ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out, 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Aarsen. Het is een buitenlocatie, de tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Aarsen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, een gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs.
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies.
1: Ja. mooi.
0: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk, dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. Ja, en ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel. Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met. Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel. En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solos.
1: Mooie muziek,
0: die solos, die vind ik zo. Dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. En dat is nou toch even nog een beetje de link met Musquet en Elko Gelling. Het is toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
2: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
2: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem-Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ja, ook heide en mooie bossen en landgoederen. En ja, dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop ik, ja, ergens het trekt altijd nog wel.
2: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Heten, een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
2: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
2: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
2: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. Een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wichter. Vader, mijn ouders hebben mij dan Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde. Ja, plat Zaalans, of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent, of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
2: Ja.
0: Nee, dus dat accent of een te heftig dialect. Waar je zelf niet spreekt, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
2: Ja.
0: Nee, dus dat moest.

0: Die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe. Maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio. Waar, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan... Of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die, ik vond die man, die praat zo mooi plat. Dat is Gerard Oosterla. En, maar de bijnaam, de biename was dan Hulnboer, zeg maar. Van zijn familie. En die, ik vind dat die heel, hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje Komt Zo was, ja, was dan. En dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan het lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden er op een gegeven moment een huis bij naast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleem heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg.
0: Mooi, hè?
1: Harry's is Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquée, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, een hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: De pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: De eerste uitvoering op vinyl 1956, Otis Rus, I Can Quit You Baby, met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby. Wow!

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Maar, je hebt hem niet gehoord, dus dat is wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Hey. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in, Jan?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn tiende jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Zeker 25 jaar. Achter één, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Okay. Ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het
0: Neder-Saksische, ja. Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja. Bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. Dus er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit gaan werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja, nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen. Dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over Cuba in the Blizzards of zo. Hè? Of het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, het tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van Cuba in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van Cuba in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de cd Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die cd. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Ja, dat is eigenlijk de eerste wat in hem opkomt. Want het wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doe maar normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bedt elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb er volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar en volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit... We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten... Er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens €32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet. Van de cd Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen... En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar... En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje... Het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan word je gelijk... Als je... te weinig... Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Gewoon, ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dottie Peoples is een gospelzangeres uit Ohio. Ze was zangeres van de band The Caravans. En ze was als soloartiest jaren jazzzangeres in Atlanta. Maar ze heeft intussen ook 15 gospelalbums gemaakt. Dottie Peoples, I Believe in You.

Dirty Peoples, I Believe in You. De Engelse zanger Seal uit Londen was jaren getrouwd met het beroemde fotomodel Heidi Klum. En na de echtscheiding verhuisde hij naar Los Angeles. Jeff Beck is een 78-jarige topgitarist uit Engeland. We kennen hem van de Yardbirds en de Jeff Beck Group. En hij weigerde aanbiedingen van Pink Floyd en de Rolling Stones, want Jeff Beck gaat graag zijn eigen gang. Seal en Jeff Beck, Like a Rolling Stone.

Seal met Jeff Beck, Like a Rolling Stone. Helen Baylor uit Oklahoma verhuisde naar Los Angeles en daar werd ze nachtclubzangeres. Later stond ze in het voorprogramma van Aretha Franklin, Stevie Wonder en B.B. King. En nadat ze een drugsverslaving overwon, ging ze verder als gospelzangeres. Helen Baylor, What Can I Do For You?

Helen Baylor, What Can I Do For You? Lucinda Williams uit Louisiana had al een hele serie albums gemaakt toen Car Wheels on a Gravel Road in 1998 zomaar een bestseller werd. In 2020 werd ze getroffen door een beroerte, maar na een half jaar ging ze weer toeren, deze keer met Jason Isbell. Lucinda Williams, Trying to Get to Heaven.

Lucinda Williams, Trying to Get to Heaven. Eric Burdon uit Newcastle, dat was de zanger van The Animals. Hij zong legendarische hits. The House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home to Me and We Gotta Get Out of This Place. Hij is intussen 81 jaar, maar hij kan het nog steeds. Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

0: Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Movin' on Skiffle van Van Morrison is het album van deze week. En hij zingt een cover van Late Belly uit 1953. En dat nummer werd 172 keer gecoverd, onder meer door Odetta, Johnny Cash, de Staplesingers, Creedence Clearwater Revival, Bill Haley en Elvis Presley. Van Morrison, Cotton Fields.

Van Morrison, Cotton Fields. Cliff Eberhardt, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Hij ging naar New York om daar in het koffiehuis Sequoia in Lower Manhattan de kosten te verdienen. Dat deed hij samen met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. En dit nummer nam hij gewoon op in zijn eigen huiskamer. Cliff Eberhardt, Just Like Tom Tum's Blues.

Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues. Jimmy LaFave uit Austin was een echte Bob Dylan-fan. Hij coverde op al zijn albums wel één of meerdere Bob Dylan-covers. Dit nummer nam hij op met twee gitaristen, John Inman en Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

Jimmy LaFave, Not Dark Yet. Sue Foley komt uit Ontario in Canada. En na het horen van de Rolling Stones besloot ze ook gitaar te gaan spelen. En ze runde al snel haar Sue Foley Band. Bluespromoter Clifford Anthone haalde haar vervolgens naar Austin. Sue Foley, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Sue Foley, most likely you go your way and I'll go mine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eric Bibb, dat is een Amerikaanse singer-songwriter en hij toert opvallend veel in Europa nadat hij met een vrouw uit Finland trouwde en die mevrouw is tevens zijn manager. De familie Bibb woont overigens in Zweden. Eric Bibb, Just Like a Woman. MUZIEK

rest with her father and Philomene in her purse. She takes

just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit.

0: toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom. En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, bij je bekooi of zoiets.
0: Ja, ik
3: hoop ik hoor. Waar was dat van?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En ja, ik zo net zaten we even off the mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg, maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen, zoveel huur krijgen we ervoor, want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor, maal 12, maal 10, dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje, 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 4,84 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch, nou ja, dat was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig. Ja, ja. Ja.
2: Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie en betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou, heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht en helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen om zichzelf. Maar boven is nog steeds vuurd hoor, want...
2: Boven
0: is 2 verdiepingen schoon verhuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York en dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunk-bandjes, weet je wel, dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van... voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus dan gaan we ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: Daar hou ik van. Ja.
2: Jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofd...
0: Juffrouw. Siska Dresselhuis. Ja. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar dan las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ja, ik ben op de Oude Gracht geboren.
2: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerste koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma.
2: Maar, hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat ben ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit... En toen zei, een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Dat las ik dus. Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50e jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen. En ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen... Heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest een huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ze werden er niet gelukkiger van, maar een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek, die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven, maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo ja. Erg is het, ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ik zag heel rechts, heel... Of nog niet eens rechts, maar heel
2: conservatief
0: erg...
2: Conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, oké, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer, toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik... Nou, dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval.
1: Jezus.
0: Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Dat is toch wel een heftig verhaal. Dat, gewoon.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, jij werkte, eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel, maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan bood?
0: Nou, ik had gewoon, ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje, dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ja, ik had toen net mijn oudste, dus... Ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik gezien had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio.
1: Nee.
0: Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. Dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof,
1: ja.
0: Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma
1: in
0: Amsterdam.
1: Nee,
0: toen was bij de VARA was dat
1: VARA
0: nog.
1: Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus nee. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we zitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Zo, nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma passen.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar ja. Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78, volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net als Jules en zo.
1: Maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt.
1: Die is helemaal echt. Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en de oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers en vooral de dames daarvan die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen en voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: waar waren ze? Ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld... havenstad nummer 1. Dus er gebeurde natuurlijk... In het maritieme gebeurde had je natuurlijk ook wel... wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè?
1: Ik hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: nee,
1: zo.
0: Nee, maar het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind de Rotterdammers
1: dat
0: zijn
1: goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Een vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met dominee Visser en zo.
1: Het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen, dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen en hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig. Dat is echt extreem veranderd de laatste tien jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: en
1: je
0: voelt
1: van centraal loopt naar
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. Hè? De kluiskade, de Chinezen en zo, die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee, nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op, dan ben je stand van je eigen. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee. Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk, waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel... vrijheid en je lach je de tering en ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet gek.
0: Niemand kijkt
1: of er nou een mens sluier loopt of dan je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten, ja, in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En wat is, er was, ja, ze zit wel, daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plasting, ja. Vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plasting duikt er elk jaar weer twee op.
1: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we, maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja. Dat
0: werk ik zelf wel. Als je een drent jenever geeft, is ook niet echt...
1: Nee, jenever is... Ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als je een half flesje jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: dus agressief is
0: chagrijnig. Kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje...
1: Een beetje
0: somber en agressief van, omdat mensen het vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat snap
0: ik. Als ik het uitleg, dan snappen ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken. Ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb soms. Dus als mensen dat niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd... Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terug kon naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus ik hou echt van de natuur en zo. En met kijken en soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Nou, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis, ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één en al horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: geldt
1: al, hey, kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets.
1: Nou, nee, maar
0: heb je dat wel eens gedaan?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja. Ja, dat is een hard aan bij mij. En ja. wat vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En las ik ook dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja.
0: En
1: maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. Zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Nou, ik had van de week hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan je moeten toch even wat doen? Ik loop wel even naar de politie. Nou, ik loop naar dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Het was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En, hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft. Even iemand met hem praat. Maar dan... Ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan, dat soort dingen kan ik erg pissig.
0: Die Dominee Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat

0: als dominee Visser zegt dat hij niet meer bezig is, dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
1: Ja.
0: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Denken ze, ah, nou ja, die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden, of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon naar mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
1: Ja, maar het is natuurlijk...
0: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Het is heel open, heel vriendelijk en... Nou ja, er is een probleem, oké, er moet dus een oplossing gevonden worden.
1: Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is... Men komt er niet vanaf, denk ik.
0: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En
1: wat
0: dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter. Ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante stering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
1: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
0: En daar hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
1: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
0: Ja, het is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
1: Ja, precies.
0: Ja, gewoon helemaal goed is die.
1: Wat ik net zeggen.
0: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehalte.
1: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
0: Ja, en als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
1: Ja.
0: Maar hij doet het ook wel, hoor.
1: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
0: Ja.

0: Laatje zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat kan ik toch wel even zien. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay,
2: hoe was
0: dat nou?
2: Ja,
0: doe je daar? Ik ook niet.
1: Hé,
0: wie is
1: daar? Nog een poes.
0: Kijk eens. Welke kerk is daar?
1: Het is Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 21:30. Vreselijk.
0: Ja?
1: Vooral als je
0: laat
1: hebt gemaakt.
0: Ja, hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Hoor. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk? Ik denk het wel.
1: Volgens mij is het katholiek.
0: Toch wel? Toch?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat is moet katholiek zijn. Maar ik zou het begot niet. We hebben niet zo kerkelijk. Weet ik. Hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. Nou, dit is de whiskykroeg. Hieronder.
0: Oh, dit is hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Dus ik tussen een van de drie verdwaald.
0: Plus
1: nog
0: een prachtige, oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
0: weet ik niet. Het lijkt het wel over. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is een eik. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag die helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er dan wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven van mijn zusje. Met een kind. Dus we hebben weer een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
1: Ik ben iets kwijt. We hebben dit niet over muziek gehad, daar heb ik ook niet zoveel verstand
0: van. Nee.
1: Nee, dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar de Cradle of Filth, maar dat zak je nou niet aandoen.
0: De Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Ja,
1: dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt.
0: Dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad...
1: operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar echt hysterisch van wordt. Operette,
0: dat draaien die ouders zeker.
1: Als maar, ja. Nee,
0: heb je die vrouw gekust.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan-liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat zijn ook zulke epigonen, vind ik.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: Songfestival. Dat vind ik het ergste van deugden.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was alweer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus, en meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes.
0: Ja.
1: Ik hou alweer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met rol en zo. Dat soort dingen. Dat, die punkmeiden bij elkaar, dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat is toch...
1: Weerschat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar, na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punten ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd met NWA en zo. Nikkies with Attitude, vond ik, moest zo om lachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En er was zo'n grote t-shirthal en er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ze zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hebben nog maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA die gilde alleen maar fuck de en dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En een lol.
0: Moet ik al die mensen eruit horen? Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef er maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal rot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ik heb het in het begin even gevolgd, zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai, hoor.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
0: Ja, dat vond ik
1: ook heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want ik kwam...
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, die toepakken en zo.
1: Ja, jongen, die hebben ghetto's, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk, vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja,
0: Er zaten zes van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas speelden. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Ja, buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo.
1: Nee. Ja.
0: Nou, Karel. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Hamer Schee dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drent. het liedje waar we naar kijken is van de cd Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band.
3: En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleven? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou leugen je dan best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Soundcheck in the after gloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good, and I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Yeah, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven, daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken aan een aantal mensen waar je mee van doen hebt, waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk, maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens in, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de after gloom, tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One more heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Francis Sanborn uit Houston is een totaal onbekende man in Nederland, maar hij was een succesvol songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld Hooked on a Feeling voor B.J. Thomas. En toen schreef hij het liedje Suspicious Minds. En dat wilde hij zelf opnemen en toen noemde hij zich Mark James. Het nummer flopte hopeloos, maar een jaar later nam Elvis Presley het op en het werd een wereldhit. En deze Mark James zou later voor Elvis ook nog Moody Blue, Raised on Rock en Always on My Mind schrijven. Maar dit is het enige echte nummer geschreven door Mark James en ook gezongen door Mark James. Suspicious Minds.

Mark James en Suspicious Minds. En eerlijk is eerlijk, Elvis Presley zong het aanmerkelijk beter. The Wild Ones, dat is een band uit New York. En de band was het huisorkest in de populaire nachtclub Arthur, ook in New York. En ze wilden een single uitbrengen en daarom vroegen ze songwriter Chip Taylor een nummer te schrijven. Maar die single flopte hopeloos. En 8 maanden later werd dat nummer opgepikt door de Trucks uit Andover in Engeland. En de Trucks scoorden met datzelfde nummer een wereldhit. Maar dit is de originele versie van The Wild Ones, Wild Thing.

The Wild Ones en Wild Thing. Na de dood van Buddy Holly werd gitarist Sonny Curtis de zanger van The Crickets. En hij schreef een nummer voor het album In Style with the Crickets. Maar in 1964 werd dat nummer van dat album opgepikt door rockzanger Bobby Fuller uit Texas. En die scoorde er een geweldige hit mee met de Bobby Fuller voor. En even later werd deze Bobby Fuller vermoord en die moord is nooit opgelost. Het nummer is in later datum ook nog opgenomen door de Engelse Clash. The Crickets en I Fought the Law.

The Crickets, I Fought the Law. The Rolling Stones, dat was in begin jaren 60 gewoon een coverbandje. Ze hadden in 1963 een grote hit met een nummer van Willie Dixon. Maar dat nummer was in 1961 al opgenomen door Howlin' Wolf in de Chess Record Studios in Chicago. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Larry Banks schreef een nummer voor zijn vrouw, zangeres Bessie Banks. En het huwelijk stond op springen en daar was dat nummer ook op geschreven. Het werd in Amerika getipt als een grote hit, maar de single flopte hopeloos. En in 1964 werd dat nummer opgepikt door een onbekende band uit Birmingham in Engeland. En de Moody Blues, met zanger Danny Lane nog, speelde het nummer noot voor noot na en het werd een wereldhit. Bessie Banks, Go Now. We

Bessie Banks, Go Now. Het volgende nummer werd geschreven door Al Cooper, en dat is de oprichter van Blood, Sweat and Tears. En het nummer werd in 1965 een nummer 1 hit in Amerika van Gary Lewis en de Playboys. Maar daarvoor was het nummer ook al opgenomen door een jonge soulzanger, Sammy Ambrose. En zijn uitvoering flopte, en Sammy Ambrose die overleed in 1988 in Florida. Hij werd 47 jaar. Sammy Ambrose, This Diamond Ring.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En een jaar of 25 geleden kende Amerika twee wonderkinderen. Jongens van een jaar of 14 en die jongens die speelden al geweldig gitaar. Dan heb ik het over Johnny Lang en Kenny Wayne Shepherd. Nou, Johnny Lang is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Die is helemaal in de heer. En Kenny Wayne Shepherd is intussen een topact in Amerika. Kenny Wayne Shepherd, How Low Can You Go?

Kenny Wayne Shepherd, How Low Can You Go? John D. Loudermilk schreef het nummer voor zichzelf en hij geloofde heilig in zijn eigen compositie, want hij bracht het zelfs twee keer op single uit. Eerst in 1960 en hij probeerde het nog een keer in 1962. Maar zijn singles mislukten hopeloos. En toen werd het nummer opgepikt door de Engelse band The Nashville Teens. En die hadden er een grote hit mee in Engeland en in Amerika. Later werd het nummer ongecoverd door The Animals, The Scorpions, dan wel de Engelse Scorpions, de jongens van Hello Josephine en Rare Earth. Maar dit is John D. Loudermilk met Tobacco Road.

Ja, en hij is klaar. John D. Loudermilk en Tobacco Road. James Brown ontdekte zangeres Yvonne Fair in de Chantels. En ze zag er leuk uit en ze zong heel goed. En daarom werd ze achtergrondzangeres bij James Brown. En hij was zo gek op deze juffrouw dat hij zelfs een nummertje voor haar schreef. Want ze wilde zo graag een singeltje maken. Nou, u begrijpt het, die single die mislukte hopeloos. Toen heeft James Brown het nummer zelf opgenomen en toen werd het een gigantische hit. Maar dit is Yvonne Fair, I Found You.

Yvonne Fair en I Found You. Het volgende nummer werd geschreven door John Carter en Ken Lewis. En dat waren twee heren uit de Ivy League en later uit de Flowerpot Men. Het werd een grote hit voor de Amerikaanse band The Music Explosion. Maar daarvoor werd het nummer opgenomen door een onbekende band uit het Engelse Birmingham, The Little Darlings. En ook The Little Darlings dachten dat ze een tophit in handen hadden, want de single werd zowel in Engeland als in Amerika uitgebracht, maar hij flopte ook zowel in Engeland als in Amerika. The Little Darlings, Little Bit of Soul.

The Little Darlings, A Little Bit of Soul. Johnny Darrell uit Alabama is een echte loser. Werkelijk alles mislukte bij die man. Hij was de eerste die het nummer Green Green Grass of Home opnam, maar Tom Jones had er een wereldhit mee. Hij was ook de eerste die het nummer The Son of Hickory Hollis Tram Green Grass of Home opnam, maar Tom Jones had er een wereldhit mee. Hij was ook de eerste die het nummer The Son of Hickory Hollis Tramp

Johnny Darrell, Ruby Don't Take Your Love to Town. Voor House of the Rising Sun hadden de Animals al een hit met Baby Let Me Take You Home. En dat was een cover, want dat was geschreven door de Amerikaanse producer en songwriter Burt Russell. En dat nummer had een andere titel en dat werd opgenomen als eerste door de Amerikaanse soulzanger Hoagie Lance. En de achtergrondzangeressen bij die opname van Hoagie Lance, die zijn eigenlijk wel interessant. Dat is Sissy Houston, de moeder van Whitney, Dionne Warwick en haar zus Dee Dee Warwick. Hoagie Lance, Baby Let Me Hold Your Hand.

Hoagy Lance, Baby Let Me Hold Your Hand. In 1963 was You Need Love een iets wat obscure single van Muddy Waters. Maar in 1969 herschreven de heren van Led Zeppelin het nummer enigszins. En toen werd het een millionseller. En songwriter Willie Dixon stapte naar de rechter om zijn gelijk en zijn geld te krijgen. Muddy Waters, You Need Love.

0: 1000'da.
1: Muddy Waters, You Need Love. De Mindbenders uit Manchester, dat was de voormalige begeleidingsband van Wayne Fontana met gitarist Eric Stewart, die we later weer terugzagen in 10cc. Die Mindbenders die hadden een hele grote hit met een B-kantje van een single van Patti LaBelle en The Blue Bells. Maar het origineel werd gezongen door twee zangeressen, Diane Hall en Anita Ray. En dat waren twee zangeressen bij het orkest van Ray Anthony. Diane en Anita. A groovy kind of love.

Diane en Anita, A Groovy Kind of Love. Het volgende nummer was een hele grote hit in Amerika van de We Five. En het was ook een grote hit in Europa van Crispian St. Peters. Maar het origineel werd geschreven en gezongen door het Canadese duo Ian Tyson en Sylvia Fricker. Ian en Sylvia, You Were On My Mind.

Ian en Sylvia, You Were On My Mind. Tommy Hunt, dat was een zanger uit Pittsburgh. Daar was hij de zanger van de band The Flamingos. En in 1962 nam hij een single op die helemaal niets deed in Amerika. En daar waren de componisten Burt Bacharach en Hal David niet blij mee. En ze probeerden het nog een keer met Dusty Springfield. En toen werd het wel een hele grote hit. Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself. Something Stupid, dat nummer werd beroemd dankzij Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Maar het werd geschreven door Carson Parks. En dat is de broer van de grote gitarist Van Dyke Parks. En deze Carson Parks die begon een folk duo met de zangeres Gail Foot. En ze maakten een singeltje en dat singeltje deed helemaal niets. Alleen Frank Sinatra zag er wat in. Carson en Gail, Something Stupid.

Carson en Gail, Something Stupid. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hey Joe, dat was een wereldhit voor Jimi Hendrix, maar het nummer werd in 1965 al opgenomen door een band uit Californië met Jim Pons. En deze Jim Pons die zouden we later ook terugzien in de Turtles. En het nummer haalde ook met Jim Pons de top 40 in Engeland, maar Jimi Hendrix maakte er natuurlijk een echte hit van. Al is naar mijn mening de mooiste cover ooit gemaakt door Willie DeVille. The Leaves, Hey Joe, Where You Gonna Go?

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt wij eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nou gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het alle gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een... welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht te komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Ik kan je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloren?
4: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen. Maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen... als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
2: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen, daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
4: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
2: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
4: Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè. Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er een legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
2: William Faulkner die heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin staat, dat verdwenen is hier zo.
4: Dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig. En ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn. Maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier, op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
2: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden niet, dit kon net zoals de Indianen, heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziekhuis of op een andere manier. Maar of die... Dat nou...
2: Zou de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
4: Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. Uitgebracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten ook nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 riet. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. Dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er ook op een gegeven moment geworden. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar ja, waar praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tyrannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ja, ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorkomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het hier niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers, tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hier aanbracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet beweren dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met de Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig, hè, Eddie. Het leuke is, om ook nog even te vertellen, dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. En dat ze ook nog samen speeld hebben.
0: Ja.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons eigenlijk op de Hollenboerderij in Grollo is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar merk je geen verschil van wat er in de Delta lag. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbunden met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61, worden we waren over de blues en over het gevoel.
1: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
2: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
1: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
2: Nee, maar je hebt wel een paar.
1: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige wat ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe heerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis en je ziet hoe die mensen behandeld worden en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat meegemaakt, of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog en het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort, als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Zo gauw als je de voeten op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje.
3: ik voel dat hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoelens. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou het liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Ik kan eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Domit. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dien ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hooker bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. Hè? Dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: Bij die volksmuziek, ja, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheerser, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ook wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zolderdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstellen, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstellen.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet eens, die swing natuurlijk wel wat meer en zo als die lui. Ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze daar misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel, die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal Steve Harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel, en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke geweest was en ik had daar woond. En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aan nagaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen wilden praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de server die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En dus ja, als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gaan. Dan had ik er zeker heen gegaan. Ik niet daar bij de good old boy zitten, whisky achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toch nou het unieke in was, wat toch nou het bijzondere in was. En ook wat toch in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... ik snap eigenlijk niet waarom ze ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, feodale.
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed geweest, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Er waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, geen stemrecht. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Om maar eens een
0: ja, ook in,
1: vleugelde uitdruk te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse joden toch ook allemaal. Hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Ja, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaarden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje willen blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als dat jongen, als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets en ik heb er wel wat mee, qua gevoel heb ik er wel wat mee en daar vind ik het, dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is en dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19, wat was dit, Harry? 66?
1: 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Naast de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja. ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u het hele boek, de motie mij nog. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij stelde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een praktisch altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al zoveel aanmerkingen op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij midden op de straat stapte en zei van nou, hij is dan beter weer dan die
1: zelf. Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodig gedaan. Ja goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Murray een zwaar ongeluk had.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse daarover, de snelweg. Ze komt terug van het leste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment, een auto die komt op de verkeerde banen, richting overen. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk, maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan per jaar, dan zit er natuurlijk een grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, bedoel, hoe voelen ben je dat niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja. Nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja toch, bedoel, die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja.
0: En
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce, Jim Reeves.
0: Ja.
1: Hol maar op man.
0: Ja, nou ja, James Dean die kwam met de auto.
1: Dwayne
0: Elman, de motor.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. En dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen.
1: Dat is...
0: Dat vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo of...
0: Kan best dat door vanaf.
1: Of de London sessies of zo.
0: Ja, London sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden.
1: Ja.
0: Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk wat we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin.
1: Ja.
0: Dat is echt een zien oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going down slow.

tell her, I said, pray for me and forgive me for my sins.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt we uit in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, vanuit de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... Een soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar daarvoor waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En we gaan door op Zotterdam, Dukeweed, maar is goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blues leent zich bij uitstek voor live-opname. Q in the Blizzards verzorgde ooit een legendarisch optreden in de Rijnhalle in Düsseldorf met een nummer van John Lee Hooker. Q in the Blizzards, Sugar Mama.
3: Hallo. Holland. Okay. First number will be number by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

UB and the Blizzards, Sugar Mama. Luther Allison uit Chicago bleef na een tour door Frankrijk ruim 20 jaar in Parijs wonen. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En dit is een opname tijdens een optreden van Luther Allison in Parijs in La Chapelle des Lombards. Het nummer is van Willie Dixon. Luther Allison, I can't quit you, babe.

Luther Allison, I Can't Quit You Babe. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Allman Brothers gitarist Derek Trucks en samen hebben ze tegenwoordig de Tedeschi Trucks Band. Maar dit is een opname van haar als soloartiest tijdens het festival Austin City Limits. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi. It Hurt So Bad. Mike Morgan and the Crawl, dat is de band van ex-motorcoureur Mike Morgan uit Dallas. Hij nam in zijn hometown het album Live in Dallas op in de uitverkochte club Bootleggers. Mike Morgan and the Crawl, Lonely Nights.

Mike Morgan en The Crawl, Lonely Nights. Kultzangeres Betty Lavette uit Michigan gaf een legendarisch concert in Vredenburg in Utrecht. En dat leverde een van de beste live albums aller tijden op. Betty Lavette in concert. Let Me Down Easy.

Betty LaVette, Let Me Down Easy. Bluesgitarist Walter Trout komt live beter tot zijn recht dan in de studio. Hij was gitarist bij Joe Tex, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers en vervolgens ging hij solo verder. Dit is een opname gemaakt tijdens zijn tour door Amerika in Huntington Beach. Walter Trout, Tired of Sleeping Alone.

Walter Trout, Tired of Sleeping Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Johnny Cash was heel succesvol met live albums opgenomen in gevangenissen. Folsom Prison, San Quentin. Little Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records tussen Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis. En hij nam zijn Prison album op in Westville Prison. Little Milton met zo'n heerlijke klassieke medley.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de, ja, aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè, ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen, ja, hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001 en dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar gaat Harry Musquet met zijn gast op pad en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gaat hij deze keer naar een dierentuin, naar een biesenbende. En hij praat met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden? 1983, dacht ik?
0: Nee.
2: Of ben je
0: hier
2: gewoon als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
0: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogron. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor en
0: was,
2: links.
0: Ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuby en de Blizzards, met onze allereerste bezetting, hier nog erg gespeeld heb.
0: Ja, dat was de gins hierachter, ja, in dat, ja, zaaltje daar gins.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze had vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons busje hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat de hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat
2: herken
0: je ook niet meer, denk ik.
2: Nee,
0: dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds Het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van Cuby en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden, kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Als je niet naar links en rechts kunt, dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En wij zijn hier vooral naar beneden gegaan. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nu ben je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Dat het echte werk, zou ik maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar
0: nog
2: wel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij,
2: ja.
0: Maar het is niet zo dat het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaarden laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor even denk ik dat het jammer is dat het geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: Ja, zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet, op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, dat heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over de dierentuin nadacht, van ja, er zijn toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt. Ja. En dan raken ze toch komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van dieren.

0: Wie is dat? Is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Ja. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel, die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is.
0: En
1: als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, een heel paard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, nee. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, dat jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerkhoven.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, God zelfs. Hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat. Dan denk ik, dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief. Maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken van, en ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om. Maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. We willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibaan net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibaan aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your face.

0: dit Emma Dierpark? Hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij, eigenlijk?
1: Ja. Maar wel grootschalig, toen al hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden. Maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, wie, daar is een liedje over hè. Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie... Jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is een eeuwigdurend gevecht. Om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Maar dat zit er ook heel erg in hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is. Je moet. Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in de dierentuin, ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat. Hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet in, hè, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent, als je daar een passie voor hebt, als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook heel, dat dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers kreeg jij hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mogen van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. En dus dat aantal, dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wilden hier in de weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk, dat is hier wordt René vertrokken.
1: Ja, hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kun je hier zo wel langs lopen.
0: Dat wil je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn...
0: Wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou... Een chakalaga was dat. Die vloog zwart door ons heen. Hier zit er nog één in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
1: En... Daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Het is net
1: pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
1: Nee, beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje. Maar je moet je voorstellen, er ben naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuin zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
0: dus
1: soorten.
0: Dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
1: Vaak wel natuurlijk, hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè? In die tropische regenwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigd eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species.
1: Ja. Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp. Vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos. Door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan. Ja. Die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen op dit moment is dat erg in de mode. Die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht op gemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je toch wel struusvol. Struugrover, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik de Waddenzee. Dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet. Daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is, en Nederland is natuurlijk klein, hè. Het is een kleine biotoop. Het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben we samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin. Want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt er een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bijten.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wapperen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje. Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald. En aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen. En er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging. Ja. Een beetje spartelen. En toen was het nou. Ik wil niet veel. Maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spul je zo ziet, of ze staat bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh, ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat die kun je
1: prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig
0: voeren.
1: Ja. Prachtig. Wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Je gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek je ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort, zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, of klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld, en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen, en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo en met een schepnetje daar wat insecten uit de boomtoppen halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk, als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want dat gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer geweest, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen al op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Oh, ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, ketting op hete platen dansen. En toen ben we hier nog in West. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kunt toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de bomen uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. Wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De Natives, de Native Americans, de Indianen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: En het idioot is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dan je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... He, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet dat, het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk, is eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel
0: en als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit is wel lange
0: jongens. Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt niet naar. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je
1: ziet. Ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nou, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang, Harry.
1: Daar ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Daar ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die dat zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet... Ze zijn
1: deze
0: niet
1: kunnen ook al worden, niet?
0: Ja... Een jaar of 45, denk ik, zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar, ja. Neushoorn, bij mijn weten, zo'n 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin
0: nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die krokodil nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog even bij de olifant beneden in de stal kijken. Maar dan moet je helemaal piet weten dat de verzorgers er nog bent.
1: Aha.
0: Is nog helemaal in de moed.
1: Maar dit is, ja, het idee is eigenlijk...
2: Kijk, ik door, de brievenbus heen, zou ik zeggen.
1: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En, ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
2: Die nou terug
1: gaat. Ja. Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zwijmen de laag, kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
2: Oh, Guido mooi.
1: Ja. Dan klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
2: Wat doen ze nu? Wat is dit voor?
1: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
2: voor noten.
1: Ja.
2: Ja. Bepaalde trilling.
1: Ze kunnen echt kletsen.
2: Ja.
1: En dat gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Ja. Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt die 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. Ja. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja, ja. Ja, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo een uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
2: Geweldig. Oké, hey. Bedankt jongens.
0: Hoi. Hey. Nou, de olifant. Hey, je moet er toch vandaan gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg houtblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. He, ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. He, als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens. En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
2: Ja.
1: Terwijl, als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
2: Ja.
1: Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
2: Dat is 1,6.
1: He? Dat is
2: 1,5.
1: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
2: Neandertaler is 1,6 of zo, weet je daar van de mens.
1: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
2: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken. En daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
1: Ja.
2: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
1: Ja.
2: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat er over zit.
1: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt, dan krijg je een paniekgevoel.
2: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: En je gaat als een sodomieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ooit door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
2: Ja, ja.
1: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, waar zit nou een kwaaie kat of waar zit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
2: Een woord.
1: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat zit niet alleen in die kleurverschil, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen... En dat zit niet alleen in die kleurverschil, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen...

0: door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drijft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VPRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
1: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn meesten voor.
0: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie. En opslag van ons instrument. Kijk, en hier is, dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie Peavey zanginstallatietje hier. 8 knaaltjes. Hè? Met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje. Schotten. Kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier... Het is hier gewoon... Hier kun je heel makkelijk even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier, zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ja, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
3: Ik zit hier volgens mij al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
0: Ja.
3: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Want oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk. Zeker als je een beetje grote stad zit. Als je in Assen zit of in... Nou ja, Assen is niet zo... Nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook... Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
3: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
0: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
3: Dit was de deel, hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd en je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
0: Nee, en je woont hier ook bij, je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
3: Ja, zelfs ook nog een gedeelte bovenop de studio en daarnaast.
0: En je broer die woont in het voorste gedeelte.
3: In het voorhuis, ja.
0: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
3: Ja.
0: Ja. Ja, of waar jullie dus ook wonen.
3: Waar wij ook wonen, ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar het mooie zo. Kijk, kunnen nog even... Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
3: Ja, de relax room, de chill out room.
0: Een lichtje maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een... Kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
3: Hier een sporen digitaal opnemen.
0: Ja.
3: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hardy en vooral de cd Dancing Beer.
0: Ja.
3: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Koen Walters heb je nog opgenomen.
3: Ja.
0: En je kunt hier gewoon heel makkelijk

0: een andere. We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben Marcel ernaar. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddie Rozen. Ja. En dan René de Mol op het licht.
1: Ja, dat is
0: En daar staat hier allemaal.
1: Kijk, dat staat hier.
0: Nou bij de grote vrachtwagen langs. Ja. En dan hebben we hier nog een heel opslag. En we hebben hier een kantoor.
2: Dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
0: Ja.
2: Dus
0: kijk.
2: Gedeelte opslag en reparatie ook.
0: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
0: Oh ja.
2: Want de consumpties in het theater wil nog wel eens.
0: Oh ja, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
0: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
0: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
0: Cool.
2: Weet je, dat is die oude van echt verstrooien nog.
0: Wat? Oh ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
0: Oh god. en die mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Kun meteen gereedschap vak komt erin.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en de drie laden ingemaakt.
0: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Ja,
2: en
0: gek op dat soort dingen.
2: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak ik dat zoek.
0: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi, mooi een kistje daarvoor.
0: Een lumineus idee, zouden wij zeggen.
2: Oh?
0: Of zouden wij zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
0: Nou, dit is allemaal opslaan.
2: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor een weekend.
0: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards, Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei, Blues Radio Trenten. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Shemekia Copeland uit Harlem, New York, nam de band van haar vader, Johnny Copeland, over nadat hij was overleden. En momenteel is ze een van de toonaangevende blueszangeressen in Amerika. Shemekia Copeland, Married to the Blues.

Shamikia Copeland, Married to the Blues. Helen Miles die komt uit Riverside in Californië en zij is nu eens geen product van Nashville, maar van Bakersfield. En dat is het country bolwerk in Californië. Helen Miles, Shoulder to Cry On.

Hello Miles, Shoulder to Cry On. Johnny Winter uit Beaumont in Texas zette in de jaren 60 met zijn broer Edgar de Amerikaanse blues scene op zijn kop. En later werd hij de producer van Muddy Waters. In 2014 overleed hij in het Zwitserse Zurich. Hij werd 70 jaar. Johnny Winter, Third Degree.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd is getrouwd met Hannah. En dat is de dochter van de beroemde filmacteur Mel Gibson. Het paar is in 2006 getrouwd en ze hebben niet stilgezeten, want intussen hebben ze 5 kinderen. Kenny Wayne Shepherd, Hard Lesson Learned.

Kenny Wayne Shepherd, Hard Lesson Learned. Coco Montoya, die komt uit Santa Monica in Californië. En hij was de drummer in de band van Albert Collins. Maar Albert Collins leerde hem gitaar spelen. En toen hij gitaar stond te spelen in een bar in Los Angeles, werd hij toevallig ontdekt door John Mayall. Vervolgens speelde hij 10 jaar in John Mayall's Bluesbreakers. En nu is hij succesvol als solo-gitarist. Coco Montoya, Can't See the Streets for My Tears.

Coco Montoya can see the streets for my tears. Rory Block die groeide in de jaren 60 op in Greenwich Village, de hippe wijk van New York. En ze is al heel lang bezig en in haar hele carrière had ze slechts één keer een hit met het mooie Lovin' Whiskey. Ze blijft de blues trouw en ze heeft nooit een knieval voor de commercie gedaan. Rory Block, Walk in Jerusalem.

Rory Block, Walk in Jerusalem. Cyril Lance, dat is een zanger-gitarist uit North Carolina. En hij maakte een album met keyboardspeler Johnny Neal. En die kennen we van The Allman Brothers Band en van Govert Mule. Cyril Lance en Johnny Neal, When I First Met You.

Cyril Lenz en Johnny Neal, When I First Met You. Rory Gallagher die profileerde zich voor het eerst in 1966 met zijn band The Taste. Maar toen hij solo ging, leek hij Eric Clapton van zijn troon te stoten. Maar er ging van alles mis. In 1995 gaf hij een concert in Nighttown in Rotterdam. En tijdens het concert stortte hij in. Hij werd overgebracht naar het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En even later werd er in Londen een levertransplantatie uitgevoerd. En 2 maanden later overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking. Rory Gallagher, For the Last Time.

Rory Gallagher, For the Last Time. Albert Collins komt uit Texas en als jochie van 12 jaar hoorde hij John Lee Hooker op de radio. En toen wist hij zeker dat hij ook bluesgitarist wilde worden. Op zijn 18e had hij een eigen band, de Rhythm Rockers. En daarin speelde de 17-jarige Johnny Copeland. Albert Collins was een van de beste bluesgitaristen van Amerika, maar hij moest altijd bijklussen om rond te kunnen komen. Zo was hij verfmixer in een autospuiterij, hij was vrachtwagenchauffeur en bouwvakker. En in de rol van bouwvakker voerde hij nog een verbouwing uit thuis bij Neil Diamond, die zijn gitaar nog niet mocht vasthouden. In 1993 overleed hij in Las Vegas, hij werd 61 jaar. Albert Collins, lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home. Joe Bonamessa, dat is de nieuwe gitaargod in de blues, en hij realiseerde prachtige nummers met zangeres Beth Hart, maar hij werkt ook regelmatig samen met de Australische rockzanger Jimmy Barnes. Joe Bonamessa en Jimmy Barnes. Too Much Ain't Enough Love.

Joe Bonamessa en Jimmy Bob. Joe Bonamessa en Jimmy Barnes.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave en ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

De Mean Town Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar ben ik volle verwachtings van. Want daar waren ik zoveel mensen naar mid van Waddy Wachtel tot Joe Walsh en neem ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cass McCall. Cass McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Musquet. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60e jaren. Dan nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En Amy's de Noor in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel het nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cass McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cass McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvill. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de Blues Tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddle, nee, Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What a Life.

Son of Dave staat met What a Life van de CD Call Me a Cab. CD die met een hut komt trouwens. Nou, een CD die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson, de Canadese blueszanger. Kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, mij ook nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij van slag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaar is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe CD opgenomen, House to House. Hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die CD laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de NECD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje country blues-achtig, zou je kunnen zeggen. Associatie met Hans Thesing. Die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse. De LP U 1969. Daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson. Oftewel Rice Miller. Zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Help Me. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het een van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wait in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik. Die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb een keuze voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn nieuwe CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

De Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook veel samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou ik zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een Southern Rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen. Van Jack Stillwater, een band uit Noorwegen met Americana-muziek van de NCD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NCD van nu gekomen, The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft, Stone Cold Beautiful, in 2015. Hij werkt beelde samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem, maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of dat van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland. The United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje op een scherm, zeg maar, van folk naar wat stevigere muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band. The Maverick Thinker. William the Conqueror. En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. En dat heet dan The Deep End.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van de jaren 70. Alle nummers zijn dus ruim 50 jaar oud. Maar er is geen sprake van gedateerde muziek. The Shoes uit Leiden. Dat was een band die meer dan 50 jaar in dezelfde bezetting speelde. Al draaide alles om zanger Theo van Es, want hij bepaalde de sound. En hij had als soloartiest een nummer 1 hit in de Amerikaanse disco chart. The Shoes, Osaka.

The Shoes, Osaka. Het nummer komt van het 39e album van Johnny Cash uit 1972. Het is een compositie van Jerry Reed en het nummer eindigde op plaats 2 in de Amerikaanse hitparade. De cover van Elvis Presley kwam op zijn album He Touched Me, Johnny Cash, A Thing Called Love.

Johnny Cash, A Thing Called Love. Bob Dylan schreef het nummer voor de soundtrack van de film Pat Garrett en Billy the Kid in 1973. Het nummer eindigde op 3 in Noorwegen, 5 in Amerika, 6 in Canada en 9 in Ierland. En er bestaan mooie covers van Eric Clapton, Guns N' Roses, Neil Young, Bono, Paul Simon en Bon Jovi. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Harry Nilsson was medewerker op een bank die in zijn vrije tijd singer-songwriter was. En hij overleed in 1994 in Los Angeles. Hij was pas 52 jaar. Maar in 1971 had hij een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Engeland, Australië en Ierland. In Nederland eindigde het nummer op de 11e plaats in de top 40. En het was een compositie van Peter Ham en Tom Evans van de band Badfinger. Nilsson, Without You.

Nielsen, Without You. Het was een single uit 1977 en het kwam van het album Cabretta van Mink DeVille. En het was zijn enige hit in Engeland. In Nederland eindigde het nummer op de derde plaats in de hitparade. En het nummer zat in de films In the Land of Women and Special Correspondence. Mink DeVille overleed in 2019 in New York. Hij werd 58 jaar. Mink DeVille, Spanish Stroll.

Ming DeVille, Spanish Stroll. Machine kwam voort uit de Rotterdamse band The Swinging Soul Machine met zanger Spooky Groeneveld, die later deel uitmaakte van Spooky and Sue. Maar een paar bandleden gingen verder als Machine met zanger John Caljau. En ze speelden jaren in het clubcircuit in Frankrijk en Spanje. Machine, Lonesome Tree.

Machine, Lonesome Tree. Electric Light Orchestra werd in 1972 opgericht in Birmingham door drie ex-leden van The Move, Jeff Lynne, Roy Wood en Bev Bevan. De band maakte 62 albums, had 45 hits, waaronder drie nummer 1 hits. En dit is een bewerking van een oude Chuck Berry hit. En dat werd in 1973 een hit in Engeland, Australië, Canada, Duitsland, Nederland en Amerika. Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven.

Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Lobo, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die heel succesvol was in de jaren 70. In 1981 startte hij zijn eigen platenlabel, Evergreen Records, en in zijn nadagen werd hij vooral populair in Azië. In 2016 toerde hij voor de laatste keer door Azië. In 1971 was dit de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland en Amerika, 4 in Engeland, 6 in Canada en Zuid-Afrika en 8 in Australië. Lobo, Me and You and a Dog Named Boo.

Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Motte Hoepel, dat was een Engelse band rond gitarist-zanger Ian Hunter, die in 1974 opstapte, maar dat deed hij wel vaker, maar hij keerde nog 4 keer terug bij de band. Maar ook Mick Wells begon bij Motte Hoepel, hij vertrok later naar Bad Company. Dit was in 1973 een top 10 hit in Engeland voor Motte Hoepel, All the Way from Memphis.

Mob de Hoople, all the way from Memphis. The Neck, dat was een band uit Los Angeles met zanger Doug Feager uit Detroit. Het debuutalbum, dat was meteen een grote hit. Er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. En dit is een single uit 1979. En dat was een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. 3 in Frankrijk en Nieuw-Zeeland. 6 in Engeland, 7 in Zwitserland en 13 in Nederland. En Doug Feager overleed in 2010 op 57-jarige leeftijd. The Neck, My Sharona.

The Neck, My Sharona. Live and Blues, dat was een band uit Den Haag met gitarist Ted Oberg, zanger Nico Christiaanse en de geweldige mondharmonica-speler John Legrand, die intussen is overleden. Ze hadden een grote hit met een cover van Coco Taylor, geschreven door Willie Dixon. Live and Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Tina Turner schreef het nummer over haar hometown Nutbush in Tennessee. Het was een single in 1973 en Ike Turner produceerde het nummer. Het werd alleen een nummer 1 hit in Oostenrijk, maar wel een top 10 hit in Afrika, Spanje, Zwitserland, Engeland en Duitsland. Hij eindigde 11 in Amerika en 12 in Nederland. Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits.

I Can Tina Turner, Nutbush, City Limits. Joe Jackson, dat is een Engelse pianist. Toen hij 16 jaar was, begon hij al als barpianist en hij studeerde in die tijd ook aan de Royal Academy of Music. Daarna begon hij de band Edward Bear. Hij had nog een andere band, Arms and Legs. En in 1978 startte hij met zijn eigen Joe Jackson Band. De debuutsingle bereikte nergens in de wereld de hitparade. En dit is die debuutsingle, Joe Jackson. Is she really going out with him?

Joe Jackson. Is she really going out with him? Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Thin Lizzy werd in 1969 opgericht door Phil Lynott in Dublin. En het was een band met beroemde gitaristen. Eric Bell, Gary Moore, Snowy White. En Phil Lynott overleed in 1986. Maar in 1973 had hij een nummer 1 hit in Ierland, 6 in Engeland, 7 in Duitsland en 15 in Nederland. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee, door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis en wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi en aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby, en in het zuiden Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika, de Cotton Belt, zoals dat het genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de, ja, zeg maar, de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg maar, de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven, naar Memphis, en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie, en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En ja, hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited. Revisited.

0: zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van geworden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: We komen aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens naar het zuiden toe, naar Clarksdale, hè?
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis en dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal kunnen vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we

0: naar de Delta toe, de Mississippi Delta, over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld, maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzien doen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook uitvinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee, ik... Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen... De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben nog steeds niet. Dus die hele negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdelingverkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme. En
0: dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw je het niet zo?
1: Nee. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen, die speelde ergens. En op krak en mikkig instrument. De instrument werd steeds verbeterd. Er kwamen andere... men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: Hoorde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben,
1: want en van die wagens waar het in zit, met die grote hek erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de luisteraars is eigenlijk... dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een...
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zal ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort te horen van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers er op achtergrond in een grote holle brik voorbij kwam. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag waar dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over de... Over waar de Yellow Dog meets de Southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi Nogwaard spoorlijn. En de andere was de Yellow Dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de Verderhof ziet een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoorde je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop, daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal hele mooie muurschildering en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, het staat dat de grafsteen staat erbij, die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had en die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald heeft en daar heel goed voor west is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier, want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ondervonden. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening, bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heb ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het enige wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje, dat is eigenlijk ja, stoel en zo, hè. Huisraad. Huisraad.
1: Ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hiertoe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk af spreken. Misschien dat er 5-6 mensen leren. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet muggen meer begeer, denk ik, hè?
0: Nee. Ik heb wel eens Sonny Boy ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleepy nights, mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de drank, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opoe, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North? Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fair Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografie gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metgenomen? Ben je ermee bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zeg maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel met te doen naar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heette Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: I'm getting late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, I just worry. War blues ain't bad. Well, that's a mere old feeling, honey, now. Well, gal, I must ever have. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. The ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Yeah, man, it seems like hour and hour, seems like days, seems like my baby will stop her low down way. Man, it seems like hour, child, and hour, seems like days. Yeah, seem like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax, zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja, de Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress, dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook met die waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar gingen ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Je hebt het omgekeerd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist.
0: Waar heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd uit als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemden.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... uit die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 1942 was dat. En dit is op een nummer in waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet heel precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20 tot 24, 1942, de 3220 Blues.

my back door. After in I came, I paid $220. After in I cared every day.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Hij wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, die praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want ja, op een gegeven moment wordt zo'n verhaal nog ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet nam zijn album Musquet Gang op met de gastmuzikanten Rudy van Dijk, Henk Huizinga, Tom Barlage, Ilko Gelling en Marcel Schimschijmer. Het nummer is geschreven door Jules Deelder. De Musquet Gang. For real.

Donegan, dat was een skiffelzanger uit Glasgow. Maar hij had 31 hits in Engeland en hij had heel veel invloed op de Engelse jaren 60 bands. I'll Never Fall in Love Again, een nummer van hem, werd later gecoverd door Tom Jones en Elvis Presley. En hij werkte later ook nog samen met Rory Gallagher, Ringo Starr, Elton John en Van Morrison. Lonnie Donegan, I've got the rocks in my bed.

Lonnie Donegan, I've Got Rocks in My Bed. Blues Incorporated, dat was een bluesband uit Londen onder leiding van Alexis Corner. En de band had beroemde bandleden Jack Bruce, Charlie Watts, Ginger Baker en Long John Baldry. En de band had nog beroemdere fans, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul Jones, John Mayle en Jimmy Page. Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man. Cyril Davis, dat was een Engelse blueszanger en hij runde het huisorkest in de London Blues and Barrel House Club. En hij begeleidde Amerikaanse artiesten die daar optraden, zoals Muddy Waters, Memphis Slim en Sonny Terry. Later begon hij zijn eigen bluesclub, de Ealing Club, en daar gaf hij jonge artiesten een podium, zoals Mick Jagger, Eric Burdon en Art Wood. Cyril Davis, Sweet Mary.

Cyril Davis, Sweet Mary. Alexis Corner werd geboren in Parijs, maar hij werd de founding father of British blues. En in zijn begeleidingsband speelden Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayall en Jimmy Page. En hij was de oprichter van de band Free met zanger Paul Rodgers. Alexis Corner, Woke Up This Morning.

Alex's Corner. Woke up this morning. Gitarist Dick Taylor uit Londen was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar na de komst van Brian Jones moest hij basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij een eigen band met zanger Phil May. En dit was de eerste hit voor The Pretty Things, Rosalind.

The Pretty Things, Rosalind. De Primitives uit Oxford probeerden met bluesnummers te overleven tijdens de Mercy Beat Golf. En dat lukte niet. Toen vertrokken ze naar Italië en daar speelden ze nog jaren in het clubcircuit als Mel en de Primitives. Maar hier zijn het nog gewoon The Primitives. Help me.

0: baby. Yeah, you gotta help me. You gotta help me, baby. Cause I can't help myself.
1: The Primitives, Help Me. De Kings uit Londen met de broers Ray en Dave Davis werden een hitformatie dankzij songwriter Ray Davis. Maar ook de Kings begonnen in de blues scene van Noord-Londen. De Kings, God Love If You Want It.

The Kings, Got Love If You Want It. Het zal u niet verbazen dat de band de Sheffields uit Sheffield kwamen. En bij Pye Records kregen ze te maken met producer Tony Hatch. Maar dat was een producer van popmuziek. De band toerde met Little Walter en Memphis Slim door Engeland en zanger John Alexander stond garant voor een bluesy sound voor de Sheffields. I got my mojo working.

The Sheffields. I got my mojo working. The Soul Agents, dat was een band uit Southampton. Maar de complete band verhuisde naar Londen, want ze werden daar de begeleidingsband van Rod Stewart. Maar de Soul Agents hadden ook een eigen zanger, Johnny Keeping, waar ze platen mee maakten. En ze namen ook nog op onder de naam The Stallions and The Lonely Ones. The Soul Agents. Let's make it pretty, baby.

The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby. Steam Packet uit Londen, dat was een band onder leiding van zanger Long John Baldry. Rod Stewart was de tweede zanger en ook zangeres Julie Driscoll maakte deel uit van de band. De organist was Brian Auger. Gitarist Vic Briggs zagen we later terug bij Eric Burden en The Animals. En drummer Mickey Waller ging naar John Mayall's Bluesbreakers. Steam Packet, Lord, Remember Me.

Steam Packet, Lord, Remember Me. The Yardbirds, dat was een band uit Londen met zanger Keith Ralph. En de band versleed drie topgitaristen. Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Op dit nummer is Jeff Beck de gitarist. The Yardbirds, New York City Blues.

The Yardbirds, New York City Blues. Chris Farlow uit Londen was de zanger van The Thunderbirds en hij werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger werd tevens zijn producer en een cover van de Rolling Stones, Out of Time, werd de nummer 1 hit in Engeland voor Chris Farlow. Later was hij nog zanger van Consortium, Atomic Rooster en de Hamburg Blues Band en tegenwoordig gaat hij vaak mee op reis met Van Morrison als gastzanger. Chris Farlow, Curtain Inn.

Chris Farlow, Cutting In. Rod Stewart uit Londen werd ontdekt door Long John Baldry. Hij speelde bij Steam Packet, Long John Baldry and the All Stars, de Jeff Beck Group en The Faces. En als soloartiest verkocht hij 120 miljoen albums. Rod Stewart, So Much to Say.

Rod Stewart, so much to say. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac begon als een bluesband rond zanger-gitarist Peter Green. En na het vertrek van Peter Green werd Fleetwood Mac pas een gladde pophitsmachine. Maar dit is de band nog met Peter Green. Fleetwood Mac, Love That Burns.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsgericht. Maar we beginnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat hij op een gegeven moment zag hij een keer een... op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die mag wel inbezing van de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, of 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Hattie's Blues, daar is dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat er toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas, nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt, een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de older man, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003, geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met, Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte aan met, Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal hun nummers op een nummer hebben op die tribute LP Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op. Ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt ook wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowin' on Breton. Ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowin' on Breton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Ely. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daarvoor weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Georgia on my mind was een grote hit in Amerika en Europa. En de opvolger, Ruby, deed helemaal niets. En daarna scoorde hij weer een internationale hit met een compositie van Percy Mayfield. Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Het debuutalbum van Amy MacDonald uit Schotland verscheen in 2007. En van This Is The Life werden meteen 3 miljoen exemplaren verkocht. Intussen heeft ze 10 albums gemaakt. En dit werd de nummer 1 hit in Schotland, 3 in Zwitserland, 4 in België, 7 in Nederland en 12 in Engeland. Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Jimmy Dean uit Texas begon na zijn militaire dienst aan een carrière als zanger. En na een paar kleine hitjes was het plotseling raak. Het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse Hot 100. Een eerste plaats zat er niet in. Die was voor Elvis Presley met His Latest Flame. Jimmy Dean, Big Bad John.
1: Big John. Big John.
2: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't.

Jimmy Dean, Big Bad John. Sam Smith, dat was een Engelse singer-songwriter en de derde single werd een mega-hit. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland, 2 in Nederland en Amerika, 3 in Denemarken, 4 in Zweden, 5 in Australië en 11 in Duitsland. Sam Smith, Stay With Me.

Sam Smith, Stay With Me. Dion nam het nummer als eerste op als albumtrack, maar Bobby V uit Noord-Dakota zag er een single in en dat leverde hem een nummer 1 hit op in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. Paola Nutini komt uit Schotland, maar hij heeft een vader met Italiaanse roots, vandaar die naam. Hij begon als roadmanager bij de Schotse band Speedway en begon met de drummer van Speedway demo's op te nemen. En dat leverde hem een contract op bij Atlantic Records. Intussen heeft hij 5 albums afgeleverd en dit was een hit in Engeland, België, Ierland, Italië en Nederland. Paolo Nutini, Iron Sky.

Nutini, Iron Sky. Wild in the Country van Elvis Presley flopte en dat was hij niet gewend. En daarna scoorde hij weer zijn gebruikelijke hit met een compositie van Doc Pomus en Mort Shuman. Het werd een hit in Amerika en ook in Europa. Elvis Presley, His Latest Flame.

Elvis Presley, his latest flame. Ook Nederland kent goede singer-songwriters. Anouk en Douwe Bob vormen een unieke combinatie. En het zijn twee artiesten met een gebruiksaanwijzing, maar samen zingen gaat perfect. Anouk en Douwe Bob. Hold me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Endless Summer Vacation van Miley Cyrus is het album van deze week. En Miley Cyrus is een dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. Maar ze heeft het succes van haar vader allang overtroffen. Op deze eigen compositie doet de Amerikaanse singer-songwriter Brandi Carlile als gast mee. Miley Cyrus, Thousand Miles.

Miley Cyrus, Thousand Miles. Dion uit de Bronx in New York is de uitvinder van de Bronx Blues. Hij had met een eigen compositie een nummer 1 hit in Amerika. Niet met zijn vertrouwde begeleiders de Belmonts, maar met de Del Settens. Dion, Runaround Sue.

Dion, Runaround Sue. Damien Rice uit Dublin begon in de eerste rockband Juniper. En zijn debuutalbum als soloartiest werd meteen een top 10 hit in de Engelse albumchart. Dit was een hit in Ierland, België en Nederland voor Damien Rice. I don't want to change you.

Damien Rice, I Don't Want to Change You. Het nummer was geschreven voor Tony Orlando en het was al een top 10 hit geweest in Amerika voor de Paris Sisters. En toen nam producer Phil Spector het nog een keer op met de volledig onbekende zanger Jimmy Crawford. En dit werd de eerste en enige hit voor deze Jimmy Crawford. I Love You How You Love Me.

Jimmy Crawford, I Love How You Love Me. Mr. Props, dat is de Nederlandse singer-songwriter en rapper Dennis Princewell Steer. Hij werkt veel samen met Amerikaanse hip-hop-artiesten en voor dit nummer ontving hij zelfs een Edison. Hij behoort tot de best verkopende Nederlandse artiesten in het buitenland. Mr. Props, Waves.

Mr. Props, Waves, Hello Mary Lou en Traveling Man, dat waren grote hits voor Ricky Nelson uit Los Angeles. Dit was de B-kant van de single A Wonder Like You. En die B-kant werd een hit in Amerika en in Engeland. Ricky Nelson, Everlovin'.

Ricky Nelson, Ever Lovin'. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jonathan Jeremiah, dat is een singer-songwriter uit Londen. Hij heeft 5 albums gemaakt en 1 album maakte hij met het Nederlandse Metropoolorkest. Dit was een hit in België en Nederland voor Jonathan Jeremiah, Happiness.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad You're Mine, dat hebben we straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67, en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval, een heel klein plekje. 400 man woont door een rodeo town, zoals dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt door naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Muiter Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben? Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight. I wanna start

0: around.
1: Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet je door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emilio Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan, en neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de CD If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soulzangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika natuurlijk. Komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Ik als ik het goed heb, ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van waar giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

Nou, best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, het zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooba Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij het geschreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

Ja, dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug in de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zoveel zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tekende al de achtergrond van die band. En dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik moet zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. En de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaas van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans of wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even voor de opzoeking van wie het precies was. Gary Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Dos Santos met Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang. Want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis. Ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer. Maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is ja, mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas. Een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Amerikanen. Uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze. Denk je, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben er nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien. Van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Ja, dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dwight Yoakam ging in 1977 vanuit Kentucky naar Los Angeles. En daar ontmoette hij gitarist-producer Pete Anderson. En deze man maakte een wereldster van hem. En intussen heeft Dwight Yoakam al ruim 25 miljoen albums gekocht. Dwight Yoakam, Take Hold on My Hand.

Dwight Yoakam, Take Hold on My Hand. Lazy Lester, dat was een bluesartiest uit Louisiana. In de jaren 60 stapte hij uit de muziek, maar in de loop van de jaren 70 maakte hij zijn comeback met een nummer van zijn vriend Slim Harpo. Lazy Lester, Raining in My Heart.

honey, I need your love. And darling,

Lazy Lester, Rainin' in My Heart. Zanger Michael Hobby uit South Carolina was zijn hele leven al in de ban van vier bands. Lynyrd Skynyrd, de Allman Brothers Band, de Black Crowes en de Rolling Stones. En toen noemde hij zijn eigen band A Thousand Horses, Drunk Dial.

Thousand Horses, Drunk Dial. Curtis Salgado uit Portland, Oregon, was de zanger van de Robert Cray Band, bij de Steve Miller Band en bij Santana. En daar werd hij ernstig ziek, maar na een levertransplantatie is hij weer helemaal terug. Dit komt van zijn album The Beautiful Lowdown. Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues.

Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues. Chris Stapleton uit Kentucky was de zanger van The Steel Drivers, maar in 2015 kwam hij met een soloalbum, Traveller. En dat album werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En intussen is hij een fenomeen. Met een band van 4 personen zet hij hele stadions op zijn kop. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En dat album werd gemaakt in het kader van het 20-jarig bestaan van deze band. En voor deze gelegenheid gingen ze terug naar de Sam Phillips Recording Service in Memphis. En Sam Phillips, dat is de voormalige eigenaar van de legendarische Sun Studios. Lucero, To My Dearest Wife.

Lucero, To My Dearest Wife. The Shires, dat is een Engels duo, Ben Earl en Chrissy Rhodes. En hun Engelse platenmaatschappij bracht ze in contact met Universal Music in Nashville. En nu dromen ze van een doorbraak in Amerika. The Shires, State Lines.

The Shires, State Lines. Guitar Shorty, dat is een bluesgitarist die in 1957 al werd ontdekt door Willie Dixon. En de man heeft een geweldige staat van dienst, want hij speelde bij Ray Charles, Sam Cooke, B.B. King, Guitar Slim en T-Bone Walker. Guitar Shorty, I'm Gonna Leave You.

Guitar Shorty, I'm Gonna Leave You. Vince Gill die komt oorspronkelijk uit Oklahoma en begon ooit als zanger van de Pure Prairie League, maar toen ging hij carrière maken in Nashville en dat lukte ook. En hij werd een van de beste gitaristen in de business. Intussen is hij de opvolger van de overleden Glenn Frey in The Eagles. Dit is nog een solo-opname van Vince Gill, The Old Lucky Diamond Motel.

Vince Gill, The Old Lucky Diamond Motel. A.C. Reed, dat is een beroemd saxofonist uit Chicago. Hij toeterde er lustig op los bij Earl Hooker, Buddy Guy en Albert Collins. En hij dook op zijn oude dag nog de studio in met Bonnie Raitt. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reed en Bonnie Raitt, She's Fine. Jason Aldean werd ontdekt in een nachtclub in Atlanta. De Buckboard, daar zat toevallig de directeur van Warner Brothers. En intussen heeft hij 19 nummer 1 hits in Amerika. En de zanger uit Georgia die stond net op te treden in Las Vegas toen een of andere gek vanaf de 32e etage van een hotel op het publiek begon te schieten. Er vielen 58 doden en 851 gewonden, maar Jason Aldean kon op tijd van het podium vluchten. A Little More Summertime.

Jason Aldean, A Little More Summertime. Luther Allison overleed in 1997. Hij vluchtte voor de oprukkende disco vanuit Chicago naar Parijs, waar hij 20 jaar werkte. En toen hij terugkeerde naar Amerika bleek hij ernstig ziek. Maar hij is en blijft de beste live bluesartiest aller tijden. Luther Allison, Will It Ever Change?

Luther Allison, Will It Ever Change? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen. En het laatste woord is voor Eric Church uit North Carolina, Springsteen.

0: ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag ik wij staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is het Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar.
2: 30 jaar.
0: Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders. Wat...
0: En de broer, Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt. Leuk binnen staatje verwoest.
2: Weg.
0: Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was dat?
0: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, hou koek.
2: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je ook aan?
0: Schoenmaker. Ja. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, dat is echt... Ja.
2: Ja,
0: dus, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer dat was. Om bepaalde reden. Mijn vader was al vrij... impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, van Heus en zo.
0: Dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
2: Ja, net zoals Reels de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Mijn vader was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook...
0: Radicaal.
2: Ja.
0: Alles of niks. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen compromissen.
2: Nee,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA. No.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouwen, snap je? Ja.
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt... Je had Klaas en
0: Klaas Nienegaal is mijn idool
2: van voetbal. En Ari Haan. Ja. Maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi. Ischa Meijer
0: heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijke Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Maar ja, mijn brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was een... drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komen...
0: De invoer was enorm.
2: Ja, het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Ja, toen was je al weg, zeker?
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit...
0: op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was
2: een grote Joodse.
0: Dat Jiddische humor en zo. Dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten zo.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik.
0: Lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modastraat, ook
2: dus
0: weg.
2: Een voetballer met, ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest er enorm wennen natuurlijk hier naar Ajax ging.
2: Ja.
0: En Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel
0: zeker. Ja, maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo, weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja,
0: ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar voelde je daar ook wel thuis? Want ik ben een paar keer geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikten om het te praten en zo.
0: Dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de Stok kan nog niet fatsoenlijk. Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje, hè?
0: Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoters. Het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb dan altijd... Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. Ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote
1: Nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet meegemaakt.
0: Nee. Daar werden wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja,
1: met zijn
0: hondje
1: op schoot. En dat was wel een onvergetelijk beeld, om jullie de waarheid te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb het nooit vergeten.
0: Wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt... Adamo, Rocco Granat.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar toen ben je, dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou, en gelukkig ben jij een andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor, ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden, maar aan de andere kant leek me dan wel leuk ook. Kijk, mijn leven is wel beter. Of ja, ik geniet van mijn leven, het schrijven en zo. Daar heb ik wel een soort van talent voor, het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed. Maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat. Dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen. Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, we slaat dat op. Ik ben van alles net de helft. Hè.
0: Maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan had je een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker. De schoenenzaak voortzetten, dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie natuurlijk?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje, 11 jaar jonger dan ik. Henk, die is een Winschoter. En dat is, op een of andere manier heeft hij een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het er erg. Eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En ik denk, waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En wat heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Daar moet je niet over nadenken.
1: Ik woon in Bussum. Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, man, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug aan dat rode dorp in Assen. Daar was een echte arbeidersbuurt, hè.
1: Ja.
0: Waar iedereen dus PvdA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
1: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo. Maar ergens ook, dat... Ik heb verder niet zoveel met Bussum. Ik ken niet weinig mensen. Dan meer in Amsterdam. Maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug. Want iedereen... Dan denk je van, nou, dat was toen mijn stijl.
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Ik mijn moeder woont er nog.
0: Als je daar komt, dan is het ook...
1: Dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nou wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar, maar...
1: Ja.
0: Ga je wat...
1: Nee, ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar ja, dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: En broer, maar die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens... Van mijn moeder dan ook, dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam. Hè? Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Ja, mijn moeder zegt dan over, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n winschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: Ik hou van windschoten, maar het zegt me ook weer weinig. Ik kan dat heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben een avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in bus.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woningsamen.
0: Ja,
1: uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar het is wel goed van mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei, je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van een... Van
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Hij zei, goed hè. ja. Hij zei, je moet ze even leren kennen, maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed, want ze is recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Wow.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo halve bekende Nederlander gedoe, maar ja.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ik ook een stelletje figuurbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat moet nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het giet zoals het giet.
0: Ja, zo is het. Ik hou ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met balletmensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens meer.
0: Het spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller, maar
1: denk je?
0: Dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Weet je wel, je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Rensenbrink. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen.
1: Ja,
0: bij wijze van spreken is de techniek beter nu. Maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En het is ook langzamerhand is het ook ik vind het de bijsmaak van voetbal. Het voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van... ik heb het wel gezien of zoiets.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als...
0: Precies, dat hebben we meer dan genoeg gehad. Hè. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop, hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, een Kluivert kan eigenlijk ook niet tegen
0: Van Basten. Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Cruijff, dat is

0: HEMA, weet je, dat is de projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel... zocht Dommeling zelf, George Dommeling,
1: contact met mij.
0: Ja, die is laatst overleden. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommeling, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand... Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommeling zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje...
1: Ik weet nog wel dat wij dat
0: leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er... dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een marginaal. Die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van... camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moest je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan stond het helemaal vol. Maar het had niks met die dansen. Dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, dat was dan altijd bij George Dommeling. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja. Nou zeker, die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, dat was ook van
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die

0: Bij de Haan heb je niet zoveel zeker, of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan ik. Ja. Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: Snapt u?
0: Ja.
1: Weet je, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: dus sprak je al

0: Jordanees.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat waren dus de echte Amsterdam, of tenminste dat denk je dan.
0: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend, ja. Maar ja.
1: Grote jongen gaat naar
0: stad. Ja, ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
1: Ja.
0: Geweldig. Die was beter dan men hem toe dicht. Zeven Europa Cups of zo.
1: Ja. Kampioen met Anderlecht.
0: Ja. Die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
1: Ja, goede dat wel. Ja,
0: toen hij naar Anderlecht ging, dan heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij Standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
1: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
0: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch.
1: Ja.
0: Duitsland en Italië.
1: Ja, die bal van Medjo, 35 en zo.
0: Nou, dat was toch mooi.
1: Ja, nee, maar die Zoff.
0: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
1: Zoff en Meijer.
0: Zo, ja.
1: Ja, was wel goed. Ja.
0: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Arie.
1: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder. Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
0: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen. Ja. Maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja. Daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
1: Nee.
0: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
1: Ik droomde. Zoals een jongensboer.
0: Ja, ik was een jongetje,
1: Evers,
0: keurig jongetje.
1: Bob Evers,
0: nou ja, dat las ik ook wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der
1: Heijden. Willy van der Heijden.
0: Maar zo iemand was ik. Ik zat echt niet achter meisjes aan of het café en mooi. Voetbaldromen.
1: Ja. Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
0: Ja, dat heeft mijn één kant...
1: Dat heb je al natuurlijk wel...
0: Dat heeft mijn één kant dus...
1: Pijn gedaan toch wel?
0: Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen, weet je wel. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten, dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
1: Maar je hebt
0: heel
1: verder,
0: vreemd.
1: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... je hebt nooit iets gepland en zo.
0: Nee.
1: Dat vind ik mooi.
0: Weet je, dat is dan
1: dat
0: ook... Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienen niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden... wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel? Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor...
1: Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
0: Maar goed, dat is niet alleen van mij, hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
1: lijkt wel op jou.
0: Ja.
1: Heeft ook iets... iets
0: een soort windschoten motoriek. Hij praat bijna
1: ook. Ja, maar heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Een ander soort van scherpte.
0: Nee, maar ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Maar dat is juist ook wel een kracht. Dat loopt wel los. En ik heb wel vertrouwen in jullie.
1: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club. Want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
0: Traditionsverein.
1: Ja. Traditionsverein.
0: Ja.
1: En de Koldenport, hè?
0: Ja. Ach, man.
1: Ja. Kom je daar wel eens?
0: Maar de laatste twee jaar minder. Omdat Juri was zo geblesseerd ook, hè. Nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
1: Woont hij daar ook?
0: Moet hij. Net Jurion in Enschede.
1: Hij blijft op en neer gaan.
0: Ja, maar ja. Nou, 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse.
1: Een Noorse?
0: Maar gek op Enschede. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden hoor. Dagelijks genot.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk, hè? Dat is een wel een beetje griezelig.
1: Ik hoorde
0: hem
1: ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja,
1: dat heb ik niet echt. Nee, jij?
0: Nee, ik ook
1: of
0: niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Nee, dat
1: fluit? Die hoor ik of wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet meer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs een Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet dat het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm. Weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, die heeft een oeuvre.
0: Ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die
0: denk
1: man.
0: Wel, maar ja. Mozart en zo, die blijven ze wel spelen. Dat kan niet anders. Dat is zo goed. En Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja. Maar wij niet.
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenis. In sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar... Nee, ik vond het een beetje... gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, maar dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat ik had het vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja. Wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Shit, ja.
0: Sean Connery zei altijd van, je moet niet... zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na, eigenlijk. Van heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas, ik ben 88, maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog leven vooruit.
0: Maar
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog, dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja,
1: nee. Broes, maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb nog eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb... Ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin, gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen. Maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Wow.
1: Dan.
0: Wow. Ja. Ik dat.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja, ja daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel, ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel, maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Maar ja, goed, waar zei je dat jij woonde? Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar... Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, ik bedoel, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar...
1: Een heerlijke stad. Het leven. Rolde. Het woordje. R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweed tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjecho geweest met die club.
1: Ja, maar ja, het geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je, ja,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirchje. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Petramka, waar dan de Mozart... En Budapest en zo. Dat vind ik... Ik hou wel van dat oude... Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik zeg, ik moet even mijn haar kammen en zo, weet je wel. Die man kan het helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n... En daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort... Grandeur. Van voorlopig grandeur althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker op reis. Mm. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel. Het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Het is nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook. Zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: Onder Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld. À la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugt er natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, en uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie en een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bad Osbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En... dat was voor kinderen natuurlijk heel wat, want die coureurs die reden dan gewoon op de motor door de stad heen, richting het Marktcafé en daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon je een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café Parkzicht, Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stonden altijd een koppel volk op. En wij rieden nou op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit. Hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nou bijna aan het eind van het bos. En we komen nou bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voor. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghalen. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nou bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nou eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten, zag je. Eén naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zometeen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kon van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links Albert, dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je allemaal, toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VDOZ, AJS. Je had de Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus ja, dat was dan het was een soort van echt de TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit, wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schoonlo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit, want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV6-cylinder daar in de braad vloog is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Een legendarische plek, het tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt het zien. Dan neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij en vrouw en zijn kinders voor een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging. Naar de TT, op het circuit van Assen, op een warme zomerdag.

elkje pakte weer zijn knalpot en hij dofte nog eens op. En tot vrouw en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnof. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is stellig niet tevreden. En te zom op de motor trek ze

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hitokon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleem bij uw hand in de bocht en een rukke vol behoor.

0: Wat bleef er nou? Wat is er, Rina? Oh. Noem ik zeggen, wat is het? Ik wil geen toren, geen midden in de toren. Hij is alweer voorbij. Het is crimineel, die moet er in de ring. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.
1: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar. Geen echte haakse bocht. Gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de Assen TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd door lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor, of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdal deurtje aan het vuurwiel, met een touwgie, en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand, maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat al die TT. En als Assenaar was dat een, ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van, jongens, nou gaat het gebeuren, hè. En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikers binnen, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollardslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus dat was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren bij de boeren. Dat doet ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk ja, gewoon met een stuk plastic of een zeil, die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Dan kon ze het ook, als je maar vroeg genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, wat gaat hier nou Hooghal in? Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal, daar ging men zo doorheen. Dan joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat, toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit al een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik meen in 1948 of 1949, dat wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 2,5 is er ook later dan weer bij kwam. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij is zo'n haakse bocht. En hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè. Met een glas bier. Hoe ze hier op dit is eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer op ging. Hier bij het café. Er was ook nog een gedeeltelijk hotel. Daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd. Ik geloof dat Norton was. Dat die daar al die zat. En ja, die mensen die zaten, waren buiten ook aan het sleutelen en zo. Die monteurs en zo. En ja, een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, ja, toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. En geen computers en allemaal niet motoren waarvan je en banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de gewone man. Zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
2: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
4: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Producer Tommy Scott en studiotoetsenist Phil Coulter schreven het nummer voor Van Morrison en zijn band Dem. Het komt van het album Dem Again. Dem, I can only give you everything.

Damn, I can only give you everything. De band komt uit Newcastle en ze begonnen als The Contours. Later werd het de Alan Price combo. En toen Eric Burdon als zanger werd aangetrokken, werd de naam veranderd in The Animals. En dit is de eerste hit uit april 1964. The Animals, Baby, Let Me Take You Home.

The Animals, Baby Let Me Take You Home. De Castaways uit Minnesota scoorden hun enige hit met een compositie van organist Jim Donna. In 1987 werd het nummer gebruikt in de film Good Morning Vietnam. De Castaways, Liar, Liar.

The Castaways, Liar, Liar. The Birds uit Londen, dat was de band van Rolling Stones gitarist Ronnie Wood en zanger Ellie McKenzie. Kim Gardner speelde ook in die band en die zagen we later terug bij Aston Gardner en Dyke en in Quiet Melon samen met Rod Stewart. Vervolgens verhuisde hij naar Amerika en daar speelde hij nog bij Bo Diddley, Eric Clapton, Pacific Gas and Electric, Jackie Lomax en George Harrison. The Birds, Leaving Here.

The Birds, Leaving Here. De Blues McCoos kwamen uit de Bronx in New York. Ze begonnen als de Trenchcoats en ze hadden één grote hit in Amerika, We Ain't Got Nothing Yet. Dit zijn zanger Emile Tielhelm en gitarist Mike Esposito met de klassiek nummer van songwriter J.D. Loudermilk. De Blues McCoos, Tobacco Road.

The Blues Magoos, Tobacco Road. De Easy Beats, dat was een band uit Australië met twee Nederlanders. Want gitarist Harry Venda heette Harry van den Berg en basgitarist Dick Diamond heette Dingeman van der Sluis. En dat waren twee jongens uit Den Haag. De band had een wereldhit met Friday on My Mind. The Easy Beats, Sorry.

The Easy Beats, Sorry. The Who nam een single op met twee nummers van de Rolling Stones nadat Keith Richards en Mick Jagger in Engeland waren veroordeeld voor drugsdelicten. En het werd zelfs een bescheiden hit in Engeland voor The Who. The Last Time.

The Who, The Last Time. The Creation, dat was een band uit Londen met zanger Kenny Pickett, basgitarist John Dalton, die we later terugzagen bij The Kings, en Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood. En dit was een grote hit in Engeland voor The Creation, Painter Man.

The Creation, Painter Man. The Syndicate of Sound uit San Jose in Californië. Dat was de band van zanger en componist Don Baskin. En deze band won een talentenjacht en mocht als eerste prijs een single opnemen. En dat werd meteen een top 10 hit in Amerika en een top 20 hit in Nederland. The Syndicate of Sound, Little Girl. Syndicate of Sound, Little Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bitches Blues van Seth Jordan is het album van deze week. En Seth Jordan begon als basgitarist in de Pin-Ups in Montreal in Canada. In 1990 verhuisden ze naar Los Angeles, want ze wilden doorbreken in Amerika. En ze is getrouwd met Derek Sharp, en dat is de zanger van The Guess Who. Seth Jordan, You Gotta Move.

Dave Davis, dat was de gitarist van de Kings, maar hij werd binnen de band volledig overvleugeld door zijn dominante broer Dave Davis. Op deze solo-single zijn de andere leden van de Kings de studiomuzikanten. Het werd geen hit in Engeland en Amerika, maar het werd wel een hit in Nederland. Dave Davis, Lincoln County.

0: Dave Davis, Lincoln County. De Hollies uit Manchester, dat was de band van de vrienden Graham Nash en Alan Clark. Zij vormden, voordat ze in de Hollies speelden, samen een Every Brothers-achtig duo. In de jaren 60 scoorde de band 21 hits en dit was de allereerste hit. De Hollies, Just Like Me.
1: Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb

The Hollies, Just Like Me. The Sorrows, dat was een band uit Leicester met zanger Don Mullen. En hij werd later bekend als soloartiest en had grote hits als Don Farden. De band ging door, maar verhuisde naar het Italiaanse clubcircuit waar ze nog jaren werkte. En dit was hun grootste hit, The Sorrows, Take a Heart.

The Sorrows, Take a Heart. Brian Poole en de Tremolos, dat is een band uit Londen met slager Brian Poole uit Dagenham als zanger. In de jaren 60 scoorde de band 8 grote hits in Engeland en Do You Love Me was zelfs een nummer 1 hit. Brian Poole ging solo verder, maar de Tremolos werden heel succesvol als zelfstandige band. Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy.

Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy. De Spencer Davis groep uit Birmingham, dat was de band van gitarist Spencer Davis, een voormalige jazzmuzikant en natuurlijk zanger Steve Winwood. Keep on Running was de eerste nummer 1 hit voor de band in Engeland en dit werd slechts een bescheiden hit. De Spencer Davis groep, Strong Love.

De Spencer Davis Group, Strong Love. The Amboy Dukes, dat is een band uit Chicago met gitarist Ted Nugent en zanger John Drake. Het was een snoeiharde rockband, maar dit is een cover van Them, de Noord-Ierse band van Van Morrison. The Amboy Dukes, Baby Please Don't Go.

The Amboy Dukes, Baby Please Don't Go. Joe Cocker had in Sheffield zijn eigen band, Vance Arnold en The Avengers. En dit is zijn debuut als solo-artiest. En de single werd ingespeeld met de beroemde studiogitarist Big Jim Sullivan en de heren van de Ivy League als achtergrondzangers. Het is een cover, want Joe Cocker is altijd een coverzanger geweest, van de Beatles. I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. De Mojos, dat is een band uit Liverpool, dat waren muzikanten uit een andere band, de Nomads, met zanger Stu James. En deze Stu James is tevens de componist van deze top 10 hit in Engeland, The Mojos, Everything's Alright.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Musquet en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf veel muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet dat jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Alles wat katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van, nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gaan praten. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen, in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band. Hij trad bijna niet op. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig, wazig figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilkom elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders aan. Dan hoorde toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen in Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drens mee, jongen. Ja, ik zei: ja, Harm, precies. Wij doen het in Drens. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick, maar toen was hij nog niet volgens mij bij beide voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radioboren, ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleken van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later nog wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ding op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar we hadden, wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou, is een voordeel. Ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm-hmm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze gemaakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar ik op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde. Dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Hoe.
4: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn... Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Raffensperger.
1: Bill Raffensperger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Raffensperger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar begonnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerde West of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altijd Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cuban Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groeten naar Grollen. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja.
1: Carancala du Disc.
2: Ja. En voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, slotfeest. Daar werd half pop Nederland en alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium van Living Blues, dat Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cuban Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon, nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zegt, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollen opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen zeker. Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam hij veel in de Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging er, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant en in de hele wereld, als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook en die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, daar speelden jongetjes Hartenveld in, Erik Hartenveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En, zo kwam je in dat circuitje van die muziek, Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen, maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Oh, nee.
1: Dus, zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen, niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben al proberen te krijgen, dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen, als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heetten ook QB en Ilko. Dus, en dan daarna hebben we ook nog, want die ging op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream, is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who, ook al zo'n topdrummer. En daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithaalde. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje jaloers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drum ben en een keer achter een drumstel gezeten. En zo. Maar wat die jongen kon en hoe die op bij de blues van QB al, bij QB in the Business. Maar ook als je dan weer ziet, Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij, die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om me naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot. Is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, en met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem maar makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zo is altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan creëer je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer voorgelezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat me eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uitgekomen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Kunover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja. Dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstein in Grollo geweest.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die hebben toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb hem nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben wij nog contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt. Nou het zegt
2: ja, want ik had het, ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. Dat de Drentse Blues, dat hij langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Harry, 26 september 2011 is hij overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011. Samen met Hofstede, nee niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Catch Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gaan opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende weken gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben je met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever? De tijd gaat snel. Je hebt altijd te veel muziek. En ja, de gesprekken zijn dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten we inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991 en aansluitend door van, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet uiteraard, muziek en Somebody Will Know Someday, want elke keer in dit programma praat weer over een nummer, over een compositie van Harry Musquet. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk het blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 24
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is er die blizzards opgehaald. Toestaan.
0: Kun je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gaan wonen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is ook een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Horstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werken. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de deur, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zei Jan, dat kan wel. Hij zei, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60 jaren, begin 70 jaren zit, dan zag je ook een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij spelen wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, Stad Oscar of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonograms aan hoes. En dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit Somebody Will Know Someday?
1: Ah, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Eveline Stokrollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chuck Jackson uit North Carolina was de zanger van de Del Vikings. Maar hij wilde solo verder en hij nam deze single op voor een klein label in New York. Normar Records. Maar het nummer eindigde op 12 in de Amerikaanse hitparade. En later bekende de zanger dat het slechts een demo-opname was voor Ike en Tina Turner. Chuck Jackson, Tell Him I'm Not Home.

Joe Jackson, Tell Him I'm Not Home. Alle grote sterren doen eraan mee in allerlei samenstellingen. Duetten zijn een serieus onderdeel van de Amerikaanse muziekindustrie en leveren regelmatig grote hits op. Glen Campbell, dat is een soloartiest, zanger van de touringband van de Beach Boys, studiogitarist in Los Angeles. Hij maakte onderdeel uit van de beroemde studioband The Wrecking Crew. Tanya Tucker is een zangeres uit Texas die op haar 14e jaar al een grote hit had met Delta Dawn. Intussen heeft ze 40 hits. Het is een oude hit van Bobby Darin. Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover.

Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover. Cookie and the Cupcakes, dat was een beroemde nachtclubband uit Louisiana rond zanger Huey Cookie Cherry. Ze hadden een hit in Louisiana met Matilda, maar dit was de enige nationale hit voor de band. En daarna verdwenen de heren weer in het anonieme nachtclubcircuit. Cookie and the Cupcakes, Got You on My Mind.

Cookie and the Cupcakes, Got You on My Mind. Bill Anderson uit South Carolina had in Amerika de bijnaam Whispering Bill. Maar deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Amerika en eindigde op de derde plaats in Canada. En deze Bill Anderson scoorde 73 hits. Mary Lou Turner uit Kentucky was zijn achtergrondzangeres en zijn vaste partner als duettenzangeres. Bill Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes.

Bill Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes. Het is een nummer van Wilson Pickett, die het zelf ook opnam, maar zijn single kwam niet verder dan 30 in de Amerikaanse hitparade en de cover van Solomon Burke eindigde op de tweede plaats. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Hank Williams Jr. is een southern rockzanger uit Amerika en daar is hij een grote ster, evenals zijn twee kinderen, Holly en Hank III. Loris Johnson is een countryzangeres uit Tennessee. Ze heeft intussen 20 hits en het nummer is geschreven door Don Everly. En het nummer is ook opgenomen door Brian Hyland, Saskia en Serge, Emmylou Harris, Raoul Malo en Danny Vera. Hank Williams Jr. en Loris Johnson. So Sad.

Hank Williams Jr. en Lois Johnson. So sad. Doris Troy uit New York was samen met Dionne en Didi Warwick achtergrondzangeres in de studio's in New York. En later gingen de dames verder als The Sweet Inspirations. Dit is een solo-single van haar en dat werd een top 5 hit in Amerika. En in Engeland werd het een grote hit voor de Hollies. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Jerry Lee Lewis uit Mississippi overleed in 2022 op 87-jarige leeftijd. De man had 30 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. En hij zong regelmatig duetten met zijn zus Linda Gayle Lewis. Het nummer is geschreven door Buck Owens en het was al een grote hit voor Ray Charles. Jerry Lee Lewis en Linda Gayle Lewis, Crying Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Petlansky is het album van deze week. En zijn vrouw leek een paar jaar geleden aan een ongeneeslijke ziekte te lijden. Maar Gisela is weer kerngezond en dit gaat over moeilijke tijden met veel stress en onzekerheid. Dan Petlansky, Lost.

Bad Lansky, Lost. Garnet Mims uit Virginia werd ontdekt in een nachtclub in Philadelphia door songwriter en producer Jerry Ragavoy. En deze Jerry Ragavoy schreef dit nummer samen met Burt Burns en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Later zou het zelfs een wereldhit worden voor Janis Joplin. In 1983 werd Garnet Mims predikant in de gevangenis in Philadelphia. Garnet Mims, Cry Baby. MUZIEK

got some more tears to shed. I can see

Garnet Mims, Cry Baby. Jessie Coulter, dat is een zangeres uit Arizona. Ze was getrouwd met de beroemde gitarist Duane Eddy. Maar ze werd pianiste bij Waylon Jennings, met wie ze later trouwde. En hun zoon Shooter Jennings runt een rockband in Amerika. Tijdens deze opname is Waylon Jennings nog goed bij stem, maar Jessie Coulter liep al op de laatste benen als zangeres. Waylon Jennings en Jessie Coulter. Wild Side of Life.

Waylon Jennings en Jesse Coulter, Wild Side of Life. Ines Fox uit North Carolina trad jaren op met haar broer Charlie als gitarist. En deze eigen compositie eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Maar er bestaat ook een mooie cover van James Taylor en Carly Simon. Ines Fox, Mockingbird.

Ines Fox, Mockingbird. Keith Whitley uit Kentucky was een groot talent, maar hij had een ernstig alcoholprobleem. En terwijl zijn vrouw Lori Morgan door Amerika toerde, dronk hij zich thuis in Tennessee dood. Hij werd slechts 34 jaar. Keith Whitley en Lori Morgan. Till a tear becomes a rose.

Keith Whitley en Lori Morgan, Till a Tear Becomes a Rose. Little Johnny Taylor uit Los Angeles leerde het vak in de Johnny Otis Show. Hij ging solo verder en had zo uit het niets een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van Clay Hammond. En daarna verdiende hij tot zijn dood de kost met optredens in kleine clubs. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Porter Wagoner uit Missouri had zijn populaire tv-show in Amerika, de Porter Wagoner Show. En hij had ook Dolly Parton ontdekt en liet haar steeds opdraven in zijn tv-show, waardoor Dolly Parton een wereldster werd. Porter Wagoner was zelf ook succesvol, want hij scoorde 81 hits. Porter Wagoner en Dolly Parton. Jeannie's Afraid of the Dark.

0: Jeannie was always afraid of the dark, and we never could understand why. 'Cause we looked after Jeannie with the very best of care, because Jeannie was our only child. Perhaps it was death that she was so afraid of, 'cause it took her one dark, stormy night. I think we always knew that we'd never see Jeannie grown, 'cause it seemed that she was destined to die. But on Jeannie's grave, we placed an eternal flame that glows and never loses its spark. And on the darkest night, there's always a light, 'cause Jeannie's afraid of the dark.
1: Our Jeannie's afraid of the dark.
2: Bertle Wagoner en Dolly Parton, Jeannie's Afraid of the Dark. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Betty Everett uit Chicago was de zangeres bij Magic Sam, en dat leverde haar een contract op bij Cobra Records. Ze nam een nummer op dat al eerder opgenomen was door Mary Clayton, Ramona King en Didi Warwick, maar Betty Everett had er als enige een top 10 hit mee in Amerika. In 1990 werd het nummer nog een keer gecoverd door Cher voor haar film Mermaids. Betty Everett, The Chup Chup Song.
3: Does

0: Jackson.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
3: Dankjewel.
2: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree. Bring me flowers while I'm living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, woonde hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja, precies.
1: Als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne-technicus. Wat is de functie van een bühne-technicus bij een band als Cuban Blizzards?
1: Nou, het belangrijkste is dat een bühne-technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is
0: jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen. Ik zie wat zij nog in de coulissen doen terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als hij even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd. Als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. Als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als hij opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Staat altijd een kruk voor hem.
0: Ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat je kunt doen om het gewoon net even wat bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Of ze in de huiskamer komen en gezellig met
0: dat
1: elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: Ja.
0: En daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van, hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van, technisch loopt alles prima, niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment, vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar ik had dat dus met muziek. En En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen, toen was een jaar of 16, 17, leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
0: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze van, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concert. Ze hadden de jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Yeah. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij het ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat was zo. Dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen die op gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
0: Oké, okay, ja.
1: De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen mijn LP kijkt, dan zie je Somebody Will Know Someday is iets grijzer als de rest van de LP.
0: Yeah,
1: honderden keren gedraaid.
0: Op
1: een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
0: C plus B, ja.
1: Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe. Maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
0: Ze kwamen uit Noorden.
1: Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, zo. En op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview en wat hij daarin zei, dat waren wel dingen die me aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rode Wolde en die zoeken technisch personeel voor QB en de Blizzards. Ja, opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
0: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
1: Ja, ver voor jouw tijd. Dat is
0: maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
1: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's bands een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, de blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Konneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburg concert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toentertijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Jij was er niet bij?
1: Nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er dan bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja. Dus ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hantie was bühnetechnicus. Hantie die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in King of the World. King of the World, ja.
0: Ja. Maar de eerste bezetting, zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelden er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja. En Roy Couchel
1: en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja.
1: En af en toe wat los spul erbij in de vorm van Bertus Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John Legrand.
0: Ja, op mondharmonica natuurlijk.
1: Ja, mondharmonica. Ja, zeker. Ja. Nou en of.
0: Maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90 jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg. Dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies. Nee,
1: dat
0: nee.
1: was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en moeten toch maar even. De tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo. Het was een heel andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt. Kom op, we gaan het doen.
0: Ja,
1: we hebben er zin aan. En dit is leuk. En wij zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die. Die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toentertijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja, dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek, zeg maar.
1: Ja, en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen, dat was. En Hannes, ongelooflijk strak, hartstikke strak. We hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks. Het was dezelfde lichtman, dat had niks mee te maken. Maar een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zouden.
0: Grappig, ja. Wat leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
1: Leuk.
0: Die speelt daarbij.
1: Leuk. Ja, dat, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritme tandem waar een band geweldig op kan bouwen.
0: Ja, ja. Volgende stuk wat jij gekozen hebt, dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
1: Ja, nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Check of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed, on-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest, omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan, het is een kleine wereld kennelijk, dat nadat John Legaal op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Check of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus ik zat een tijdje, was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in, I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar en toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè? Met dat Going Down en zo strak en het werd gespeeld en ze hadden er zin in die dag. En ik moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch alweer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
0: Hartstikke mooi.
1: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan een losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
0: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen zaalgeluid. En ja, het, ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, en Harry zingt ook met power, hè? Ja. Dat,
1: het, tijdens de theatertournees, als we weer een jaar voorbij waren, dan, nou, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, hebben jullie een suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer kwam ik met, is Going Down niet, niet wat om nog eens te spelen? Ja. En ja. Maar hij is er op een gegeven moment is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of als ik vond het, ik heb het verhaal verteld wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man, als je zo opkomt, weet je wel, als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld daar straks door Hans Konneman, de bühne mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes van, in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni, de dag na het grote festival in Grollo. Ja, jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. Nee. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch, want ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het, ja, is toch een band van heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Wat ze zich dan verder allemaal. Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet. Dat is allemaal niet. Dus toen was het eigenlijk vrij snel
0: was
1: gebeurd.
0: Over. Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik, later bij Cuban in Business werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan. Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder vanaf, zeg maar, huur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. Hartstikke jammer, maar het staat er nog verder vanaf, zeg maar, van de band als

0: try-outs gaan doen en met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij... Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo, maar daar staat toch opeens wel een Herman Deinem. En jongen, dat was niet de eerste de beste natuurlijk, want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van der Vechten ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken.
1: En Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
0: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
1: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
0: Dat is wat... Ik heb dat gehoord, ja.
1: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd, worden.
0: Dat is... Nadat de moskee afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven en gezegd van... Ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken. Mm-hmm. En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op, we zijn allemaal gewone jongens. Ja, dat is allemaal wel zo, maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. Mm-hmm. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien, maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind... Iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen... Die hier ook een groot aandeel heeft... is Henk A.
1: Mm-hmm. Zeker.
0: Die
1: heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
0: Ja, en voor ons als techniek... was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen. Over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. Die telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtige geregeld en zo.
1: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
0: Ja, een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
1: Ja, ja.
0: Plus, en Henk Avens, een iemand die heel straight is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
1: Ja, ja.
0: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A heeft een plaatsje bij mij... Het was vlak nadat het vrachtwagen half leeg was gehaald.
1: Oh ja.
0: En daar waren Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit. Zo van, oh, daar heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
1: Ja.
0: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Het lag me toch wel zwaar op de maag. Een stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liep. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden, gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld en dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. We gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
1: Zo.
0: En toen zei ik van, Henk, geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen. Want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
1: niks mee te maken, we doen
0: niks mee
1: dat.
0: Te maken, het is al geregeld.
1: Nou,
0: dat, ik weet niet uit wie ze koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk A. En ik vond dat deed me wel wat.
1: Oké. Bugs Bugs, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
0: Ja. En je hoort daar... mensen, Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn, als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daarvan. Het moet als Harry geweest zijn, als frontman, moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen en om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cuban Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van,

0: En Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van take your time brother. En dan was het zo van, nou, nee, van die heeft nu wel zin aan een pilsje. Ja, ja. Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
1: Bugsworks.

0: Burks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij, hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk andere mensen het ook wel horen. Ik hoef maar twee noten in Herman Dynam te horen. En je weet dat het Dynam is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik dat hoofd van Dynam. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Begin januari was dat Ilko er ook bij speelde. En Ilko die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor, ja. Geweldige muzikant. Ja. Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. De mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen en in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen, die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. Okay. Mm. En dan kan hij doen wat hij moet doen, dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is het met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken, dat het goed is, dat hij... Even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké okay was. En als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden.
0: Heb je enig idee hoeveel optredens jij samen met Harry hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Ja. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster, Manja.
1: Ja,
0: van de LP Gigs trouwens.
1: Ja, ja. Herman Dynam. Hans speelt er ook op mee, maar een beetje meer glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft voor Herman Dynam weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Kolleman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban and Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is over het nummer wat op de grafsteen van Harry staat, More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: We hebben geen tijd meer, ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen, dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen, aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelde we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje voor Harry. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën daar. En Nee, dat viel niet te begrijpen. Mm. Dat viel niet te begrijpen. Ja, dus... En dan, als ik dan dit nummer... Denk ik van... Dit is een... Dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die... Dat is goed om te weten. En die... Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort en ik vind, ja, die is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Nou. Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed is... op een gegeven moment voordat we gingen spelen... was dat hij even rondliep. En dan als we bijna op moesten, dan riep hij... 5 minutes. En dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden... was ik weer op een plek in... het was in en ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje de Maaval. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, nee, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chip Taylor schreef het nummer voor zijn protégé Evie Sands, maar de single werd geen hit. En op advies van de heren van Paul Revere en de Raiders nam Mary Lee Rush het nummer opnieuw op. En toen werd het een top 10 hit in Amerika. Mary Lee Rush, Angel of the Morning.

Merrily Rush, Angel of the Morning. Het is een beroemd nummer van Tony Joe White. Dit werd 161 keer gecoverd en dit zijn twee veteranen. Sam Moore van het duo Sam & Dave en rock'n'roll en country zanger Conway Twitty. En zelfs de gitarist is een veteraan, Reggie Young, de studiogitarist van Elvis Presley. Sam Moore en Conway Twitty. Rainy Night in Georgia.

Sam Moore en Conway Twitty, Rainy Night in Georgia. Tijdens opname in de American Studios in Memphis liet studiogitarist Bobby Womack een nummer horen dat hij schreef over zijn vrouw Barbara. En producer Tom Dowd nam het meteen op met zanger Wilson Pickett. I'm in love.

Wilson Pickett, I'm in Love. Het is een nummer van Don Covey. In 1967 was het een grote hit voor Aretha Franklin. En er bestaan ook nog mooie covers van Ann Peoples, The Pretty Things, Ron Wood, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Tony Joe White. Dit is country zanger Clint Black met de Pointer Sisters, Chain of Fools.

Clint Black en The Pointer Sisters, Chain of Fools. Mark James uit Houston schreef voor B.J. Thomas de hit Hooked on a Feeling. En hij nam als zanger deze eigen compositie op in Memphis, maar de single flopte. En een jaar later coverde Elvis Presley met dezelfde studiomuzikanten het nummer. En toen werd het de nummer 1 hit in Amerika. Er verschenen uiteindelijk 233 covers van dit nummer, waardoor Mark James er alsnog een vermogen aan verdiende. Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. Orkestleider Buddy Johnson schreef het nummer al in 1945... en er verschenen 320 covers, onder meer van Louis Armstrong, Barbara George, Fontella Bass, Nina Simone, Bobby Bland, Mavis Staples, Bonnie Raitt, Paul Anka, Tom Jones, B.B. King en Van Morrison. En dit zijn soulzangeres Natalie Cole met countryzangeres Reba McEntire. Since I Fell For You.

Natalie Cole en Reba McEntire, Since I Fell For You. De Glories, dat waren drie dames uit New York. Frankie Gearing, Betty Stokes en Mildred Fenay. Ze namen een hit op van James Carr, maar de single flopte hopeloos. En Frankie Gehry werd later de frontvrouw van de band Quiet Illegance. De Glories, Dark End of the Street.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van Alice Mano Band is het album van deze week. En deze band maakt een strakke en degelijke indruk. En dat is niet zo vreemd, want de bandleden zijn bekende studiomuzikanten in Zwitserland. De Alice Mano Band, Healing Light.

De Alice Mano Band, Healing Light. Het is een compositie van Robbie Robertson en het was een legendarische hit voor de band. Er verschenen daarna 126 covers en dit zijn de Staples Singers uit Chicago met leadzangeres Mavis Staples en countryster Marty Stewart uit Nashville. The Wait.

De Staplesingers en Marty Stewart, The Wait. Bobby Womack was de gitarist van Sam Cooke, maar na diens dood trouwde Bobby Womack met de weduwe van Sam Cooke. En hij nam met de broer van Sam Cooke deze oude hit op van Joe Simon. L.C. Cooke, Let's Do It Over.

George Jones en B.B. King, Patches. Spencer Wiggins uit Memphis was de leadzanger van de band Teen Town. En hij nam als soloartiest dit nummer op voor Goldwax Records. Het was een uitstekende single, maar vanaf het moment dat Elvis Presley en Neil Diamond het ook opnamen, negeerden de Amerikaanse radiostations deze single van Spencer Wiggins, The Power of a Woman.

Spencer Wiggins, The Power of a Woman. Percy Milam uit Memphis was de zanger van The Lyrics en met die band had hij twee grote hits, Darling en Crying Baby Baby. Solo nam hij dit nummer op van Don Covey. Hij was een uitstekende zanger, maar na een serie geflopte singles verdween hij geruisloos uit de muziek. Percy Milam, I Don't Know What You've Got.

Percy Milam, I don't know what you've got. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danny O'Keefe uit Spokane had een grote hit in Amerika als singer-songwriter. Zijn single stond 14 weken in de Amerikaanse hitparade. En het was vooral een goede songwriter, want zijn nummers werden gecoverd door Elvis Presley, John Denver, Glen Campbell, Leo Sayer, Jerry Lee Lewis, Leon Russell, Willie Nelson, Waylon Jennings, Alison Krauss en Dwight Yoakam. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het Feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Oranje, Orange, op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird, voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. Dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: Radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
3: Great.
0: We are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
2: Oh, it varies.
3: Okay.
2: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
2: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Thank you.
0: Thank you.

0: We have a lot of stuff stored there.
1: You can hear the band play.
0: Yeah, we go down there. You can hear it up here and you can't hear it down there hardly.
1: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
2: Alles door elkaar heen.
1: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
2: Hey, we zien die Slim Harpo-plaat of zoiets.
1: Ja. Ja, als ik kan op cd hadden, joh. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoonaardige man, J.D. Miller.
3: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
1: rights
3: bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
1: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrechtentoestand was er een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reis, reportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer gemaakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Soileau is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.
2: Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het oude Luxor Theater in Rotterdam was de favoriete zaal van Harry Musquet. Na de oorlog verbleef hij enige tijd bij familie in Rotterdam. En als hij daar optrad, kwam die familie altijd trouw kijken. Q.E. and the Blizzards, checking upon my baby.

0: over this town.
1: QB and the Blizzards, checking up on my baby. J.J. Gray en Movro uit Florida begon als een bedrijfsbandje en intussen staat de band op alle grote festivals in alle hoeken van de wereld. Alles draait om zanger, gitarist en componist J.J. Gray. Dit is een opname uit de Playhouse in Atlanta, Georgia. J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down.

J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down. Tommy Castro en The Painkillers, dat is een bluesband uit San Diego. En tijdens een tour door Amerika namen ze het album Killin' It Live op. En die opnames werden gemaakt in New York, Californië, Texas. En dit is een opname uit het Wildwood Theater in Lake Orion in Michigan. Tommy Castro en The Painkillers. Anytime soon.

Tommy Castro and the Painkillers, Anytime Soon. David Kogo, dat is een bluesgitarist uit Canada, en hij nam het album Dine Under the Stars op in het Queen's Hotel in British Columbia. Het nummer is geschreven door B.B. King. David Kogo, Sweet Little Angel.

David Gogo, Sweet Little Angel. Dion uit New York had begin jaren 60 een wereldhit met The Wanderer. Er verschenen 101 covers, onder meer van de Beach Boys, Status Quo, Dave Edmunds en Delbert McClinton. En van de originele versie is weinig over nu Dion het nummer Bluesy zingt. Dit is een opname uit The Bitter End in New York. Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jaren de gitarist van de Nighthawks en tegenwoordig heeft hij zijn eigen band The Drivers. En dit is een opname uit Callahan's Music Hall in Detroit. Het nummer is van blueslegende Memphis Slim, Jimmy Thackeray. Love My Baby.

Jimmy Thackeray, Love My Baby. Delbert McClinton, dat is een blueszanger uit Texas. En hij speelt tijdens liveconcerten als verrassing altijd een beroemd nummer van Otis Redding. Dit werd opgenomen tijdens het festival Austin City Limits. Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember.

Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember. Jimmy Barnes opereert vanuit Australië, maar hij werd geboren in Schotland en hij nam in het State Theatre in Sydney zijn live album Working Class Boy op. En als gast deed Dean Campbell mee, de voormalige zanger van The Marmalade uit Glasgow. En dit is een grote hit geweest voor The Marmalade. Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life.

Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Walter Trout, dat is een bluesveteraan uit Californië, maar hij woont de helft van het jaar in Denemarken, want daar komt zijn vrouw vandaan. Dit nummer werd opgenomen tijdens het Tampa Bay Blues Festival. Walter Trout, The Reason I'm Gone.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swingingcentrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo.
1: Hallo, Ines.
2: Goed je te zien.
1: Goed je te zien.
0: Hallo. Kom binnen.
1: Ines.
2: Goed je te zien.
1: Goed je te zien.
0: Hallo. Kom binnen.

0: stormen. Dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo... medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
1: Ja.
0: Dat komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het... en het Welsh.
1: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat... Wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
0: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
1: Ja, nou.
0: Als de moeder zegt Simon Vinken nog komt, wie is Simon Vinken nog?
1: Ja.
0: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
1: Daar heb je gelijk aan.
0: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
1: Ja,
0: als mensen het goed bedoelen en zeggen... Hey, Harry. Ja, of tegen mij... Oude rukker, ik volg je, hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
1: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt... Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
0: Maar nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen. Waar ze maar telkens een beetje lente en een beetje zomer. En een beetje van dit. En dan nog de smog erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, waar ze zeggen dat de poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
1: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
0: Ja. Ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd, want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of cannibalen of aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
0: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het stikkie dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: Je bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Sergio en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocrieten regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Nou, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik vroeg mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Die heb ik. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen en hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
0: Yeah.
1: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd, een heel goed jaar, goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf het toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld.
0: Mexico,
1: één man,
0: vrouw.
1: Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
0: Aha.
1: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Furks. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhalle in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet het Rockpalast in de Krugerhalle?
0: Ja.
1: Ik heb ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, wij hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshallkast was kapot. Dus.
1: Krugerhalle, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
0: was verschrikkelijk.
1: Och.
0: Maar de Furks, die hadden toen nog... van die bordjes, het was toen... wij waren een hele... Tuli Cooper, Dennis Weaver of meen ik ook.
1: Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had... En elke knop was een ander...
0: Die kwamen ook met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net ingevallen. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... het waren heel aardige mensen waren dat, maar Tuli Kupferberg, zei jij...
1: Ik heb in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad, want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had. Van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maken het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent, je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waarder, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waarder, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders val je de andere kant. Anders val,
1: ja, ik heb nog wel
0: je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar. En het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen, het was altijd al muizen geblazen. Maar ik bedoel, ik weet dat het zo is. Dus daarbinnen, daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze, ze
0: ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat
0: ze zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder.
1: Hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik heb mijn. Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Door omstandigheden. Mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was.
0: Was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden dat een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets.
0: Ga.
1: En men wist helemaal niet wat het was.
0: Ga.
1: En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maar maakt jou tot bloeszanger?
1: Ik denk dat mijn vader toen hij terugkwam had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Edens ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, nou, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijfmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel, huppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen. Maar er was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer ging vloeien Dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het dan.
0: En ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nossa, honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wilde. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of toen Remco Kamp het mij met Henk Boekenogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste, voor mij hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom.
1: Ja, maar, I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky. En er zijn heel veel. Als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op wat voor wijze mensen. Die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje. Juist misschien als je alleen. En zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. Je hebt, in het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Jij, ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over schema.
1: Tuurlijk
0: niet. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden de Chinezen voerden zijn.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar de
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond me weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. En maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de zesde. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Hè, want elke vrouw is altijd vaarwater. Prachtig, vaarwater. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... op alle dag. Denk ik ook nog, vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei nou ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja dat vind ik ook wel. Ze lopen in Assen. En dan is dat is Assen.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten
0: vergaan. Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades, maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt en voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Ja, dat waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. Ja, die, de Sherazade, Don Byers en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen. Dan de,
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen, maar of ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin, echt een hele goede jazzmuziek. Don Byers woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, ja. Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw. Weet je wel, hier had je de Sky zit en heb je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerenstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel. Zo naar,
0: het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet het, dat er lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. En fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger Amsterdam aan Tuinen wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Alweer heel ver
0: Amsterdam weg. Zuidoost, hè? Ja, dat is...
1: Jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht... Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in holen te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten en met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 1x5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt... Ach ja. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar naam, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Saudade.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja. Ja. Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Saudade.
1: Over de Saudade, ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen. Ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staat. Of, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen, hoeveel tijd in treurnis doorgebracht, hoeveel klanken verloren of gewonnen, hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen al spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken? Hoeveel dagen buiten zinnen? Hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsen stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppelt tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen, dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Ja, maar dat deken zo bij jou. Dat is net een hoeker dan. Dat is net een hoeker dan.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk, de man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk, en van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1965. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands altijd staan. Ik noem een paar, ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige graf slagwerkles op het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En die is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen, die vlogen ons wel achterna. Want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, we moeten eigenlijk even, we lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boven. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. Spul is ook dicht. Hiernaast. Ik kon zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbald werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azen Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van soldaat de Rons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal, al die, die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat is toch al een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten dat die mensen daar hangen. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, er wordt meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wat dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar nou, dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat deed hij, dat was de baas, die was in de veld nog weer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat te trillen. En de stoelen die vlok door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. We hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knap partij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorder Ballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij, hoor. Nee, maar dat Noorder Ballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van, van het Noorder Ballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er al in het kittentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. De Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel, hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.